0: But Sister Lana, if you don't say something, speak up for yourself, they think you stupid. You know what I'm saying?
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

0: dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen en Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend.
1: When the song come on in the club, put it up, put it up, put it up. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend, hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

3 dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier 5 decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz. 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend.

0: Wopoldlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
1: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
0: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
2: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
0: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor North Sea Jazz. BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala.

dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Over minder dan een maand is hij hier. Bruno Mars hoorde je met Finesse. En daarvoor de Fugees met Ready or Not.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Zonder zorgen, 11 over 7 op je dinsdagochtend, 16 juni vandaag. Goed dat je erbij bent. De Morning Show op NPO Blend.
2: Good morning.
0: Good morning. Ja. Ik zit te denken, ja, normaal vraag ik hoe gaat het met je, Jasmine?
2: Uh-huh.
0: Maar ik draaide net Ready or Not van de Fugees.
2: Ja.
0: Ik was een maand geleden in de Filipijnen.
2: Uh-huh.
0: 2 maanden geleden is het alweer, 1,5 maand.
2: Zo, gaat snel, hè?
0: Anyways, ik had niet goed opgelet. Toen zat ik dus bij de film Ready or Not 2. Terwijl ik wilde eigenlijk naar een hele andere film met Ryan Gosling in de hoofdrol. Maar ik was gewoon de verkeerde gang ingegaan. En dat kwam omdat het meisje, ticketmeisje, een beetje met me aan het flirten was.
2: Oh.
0: Ja, maar lang verhaal kort, dat is dus een soort van horrorfilm.
2: Oh.
0: Dus ik zat de hele tijd, waarom zoveel bloed? En wanneer gaan we naar space? En waar is Ryan Gosling dan? Die kwam er niet op het scherm.
2: Nee.
0: Ik zat gewoon bij de verkeerde film. Nou, Ready or Not 2, aanrader voor als je van enge films houdt. Ja. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Nou ja, over, ik wou zeggen, enge films.
0: En je hebt een voetbalwedstrijd gekeken die spannend was.
2: Ja, ik heb zeker gisteren gekeken naar Spanje, Cabo Verde natuurlijk.
0: Ja, was Caverdi goed, hè?
2: Caverdi was echt maasnaag. Degene die er echt uitstak was echt de keeper.
0: Ja.
2: Fozinha. En hij heeft echt gewoon alle ballen tegengehouden. Als hij er niet was geweest, dan hadden ze wel verloren, denk ik.
0: Ja, het is 0-0 gebleven.
2: Het is 0-0 gebleven. Fantastisch natuurlijk. Dus Cabo heeft een punt dan toch gescoord.
0: Ja, in principe. Zeker.
2: En ik hoorde ook dat het in Rotterdam, want daar zitten best wel veel
0: Cabrianen.
2: Ja. Mensen in auto's toeteren, helemaal los. Eén groot feest.
0: Gezellig, hè?
2: Ja, heerlijk. Dus ik was ook echt voor Cabo. Ik dacht, yeah, let's go!
0: Weet je wel welke volgende wedstrijd je graag gaat kijken?
2: Nou ja, ik heb daarna ook nog gekeken naar België, Egypte. Want mijn vriend komt natuurlijk uit België.
0: Ja, ook gelijkspel.
2: Ja. Maar het was wel weer een aparte gelijkspel. Want toen Lukaku erin werd gezet, toen scoorden ze ineens. Althans, de tegenpartij heeft eigenlijk gescoord. Maar ja, het wel mede door hem dat er is gescoord. Dus ik zat echt zo, hoezo hebben we hem nu pas erin gezet?
0: Oh, je zat te schreeuwen tegen de tv.
2: Ja.
0: Ja, ik zie voor de WK-fans dat vanavond Frankrijk-Senegal wordt gespeeld om 9 uur. Oh, en om middernacht Irak tegen Noorwegen.
2: Oh, oké.
0: Okay. Dit is de Morning Show met zometeen de Jasmine's Classic. Ik ben heel benieuwd wat je hebt uitgekozen. Replay staat ook voor je klaar met Kijk om je heen. En dit is de remix van It Depends met Chris Brown, Bryson Tiller en een man die zichzelf voorstelt, Usher. They call

0: 9 oktober doen ze hun grootste concert ooit. Replay bestaat 30 jaar en dat vieren ze dan in De Ahoy in Rotterdam. En je hoorde Replay met Kijk om je heen. Het is alweer 8:08. En we gaan naar het mooiste moment in de show misschien wel. De Jasmine's Classic.
1: Oh. Jasmine's Classic.
2: Ja, ik kwam dus een fragment tegen over Toni Braxton, die toen de tijd te gast was bij Oprah Winfrey.
0: Oh.
2: En daarin vertelde ze dat ze bankroet was.
0: Broke.
2: Broke. En dat zo zegt Oprah dat ook. Were you B-R-O-K-E? Wat zeg je nou?
0: B-R-O-K-E moest er wel achter.
2: Ja, broke. En ze zei ja. Maar ja, ze zit ook daar te huilen op die bank, weet je wel, bij Oprah. Maar ik vond de reactie van Oprah... Luister maar eens even.
3: She was so freaking mean to me. I was in shock. Do you take responsibility for the situation that you're in right now?
4: 100%.
3: I couldn't believe it because I loved her so much. I admired her and looked up to her. And she pretty much reprimanded me. I read that you were upset about stories that your overspending caused this. She says to me, I hear you have Gucci flatware. First of all, I didn't know Gucci made silverware. You ain't got Gucci flatware because you didn't want to buy it. It's not because you couldn't afford it. What do you mean? And immediately, she made me feel this big. That moment completely changed my career. It made people look down on me.
0: Wauw.
2: Dat is toch heftig?
0: Look down on me.
2: Ja, dus dan denk je, nou, je zit daar bij Oprah op de bank... waarvan je het gevoel hebt van, nou, ze is een sister.
0: Een soort van tante.
2: Tante, precies. Ja. Die dan even toch met je gaat praten van... hé, vrouwtje, hoe gaat het dan met je en dit en dat.
0: Je denkt, je krijgt een knuffel.
2: Nee, ze kreeg echt de ene preek naar de ander. Ja. En inderdaad, wat Toni zegt, nou, daardoor gingen mensen gewoon heel anders naar haar kijken. Alsof zij een of ander luxe poes was die alleen maar aan het spenden was. Ze vertelde... ook dat ze in dat fragment ook dat ze de mensen om haar heen heeft vertrouwd met haar financiën. En dat ze een keer had gezien bij Oprah van... ja, je moet altijd je eigen check moet je tekenen. En zeg, ja, dan ben je on tour, dan kan het niet. En dan laat je het aan iemand anders over. En zo ging het helemaal fout. Heeft ze echt gewoon bijna op straat gestaan. En toen zei ze op een gegeven moment, ja, en dan bel je je moeder... En dan ga je weer bij mama in huis wonen.
0: Oh.
2: Ja, en toen ging het publiek wel applaudisseren of zo. Zo van, nou ja, you always got your
0: go mama.
2: Mama
0: Braxton.
2: Ja. Je kan altijd nog terug naar je moeder. Maar het is toch erg. Je denkt, Toni Braxton, big star.
0: Ja.
2: En dan gaat het
0: alles
2: toch,
0: op. Is alles opeens. Op.
2: Ja, zero. Ze was niet eens in de zero, ze was in de negative.
0: Wow.
2: Ja, dus dat fragment greep me wel aan. Dus toen dacht ik, nou, ik ga even een lekkere track van Toni laten horen. Maar ja, Toni was het een beetje zat om weer over die zielige love songs te zingen.
0: Oh ja.
2: En daar heeft ze dan een track over gemaakt. Another Sad Love Song van Toni Braxton.

0: Sean Paul en Alexa Jordan met Got to Love You op NPO Blend. Wake up call.
1: We gaan even naar iets super liefs. Want mijn moederhart maakte een sprongetje toen ik het hartverwarmende initiatief Papa's en Ponies van Fezie tegenkwam. Fezie is bekend van het populaire Insta-account De Voorleesvader, waarin hij fantastische kinderboeken tips geeft. Maar nu komt hij met iets nieuws: een vlechtworkshop speciaal voor papa's. En morgenavond is de eerste editie in Rotterdam. Goedemorgen, Fezie.
2: Ja, goedemorgen.
1: Het is super populair, want het regent aanmeldingen. En sorry voor de vaders die nu denken, oh, ik wil dit. Morgen zit dus al helemaal vol. Hoe verklaar je dat?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat het heel veel herkenbaarheid geeft bij papa's. Zeg maar de worsteling die je elke ochtend hebt als je dochter dan wil dat je haar haar doet. Uh-huh. En dat je dan eigenlijk als vader er tegenaan loopt van, hey, ik kan alleen een paardenstaart maken. En als je meer dan dat wil, dan moet je gewoon naar je mama toe. En denk ik dat er gewoon een hele nieuwe generatie papa's is waarbij dat toch een beetje pijn doet. Dat je denkt, oh, maar als mijn dochter vraagt om een driedubbele invlecht of zo, ja, dan wil ik kunnen zeggen van, hey, ja, dat kan ik.
1: En niet inderdaad met zo'n stofzuiger een staart maken. Dat zie je toch op
2: precies. Ja, ja.
0: En het is meer dan alleen haren vlechten. Je wil ook graag dat vaders bij elkaar komen. Waarom is dat?
2: Ja, omdat mannen over het algemeen, en dat herken je misschien ook natuurlijk, we praten niet zo makkelijk over ons gevoel. Maar we hebben wel behoefte aan een soort verbroedering, broederschap. En zeker merk ik zelf in elk geval als je een meisjespapa bent. Mm-hmm. Het is gewoon, de meisjespapa zijn is gewoon zo ongelooflijk mooi, maar ook zo zwaar. Je maakt je als vader gewoon zoveel zorgen. En ik denk dat alle meisjespapa's dit ook voelen en gewoon met elkaar willen zijn, weet je.
0: Ja. Goed idee.
1: Ja, zeker. Hey, en want is het ook iets, zeg maar, echt iets van de nieuwe generatie vaders of mannen?
2: Ja, ik denk wel dat de generatie vaders van nu veel meer er voor openstaan. Dat ze bepaalde taken overnemen die over het algemeen misschien meer gezien werden als dit zijn taken voor de mama. Maar ik geloof ook zeker dat het vroeger ook vast wel werd gedaan. Want die verhalen, trouwens, krijg ik nu ook binnen. Maar het werd vroeger niet zo zichtbaar gemaakt. En het was misschien wat spannender als je vroeger een vader was die dan het haar deed. Dan werd je misschien eerder raar aangekeken.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik had wel een papa gelukkig die mijn haren deed.
0: Die dat deed?
1: Ja, zeker. Mijn moeder heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En toen zat ik gewoon op de grond zo, op kussentje. En mijn vader deed van alles met balletjes en strikjes en dingetjes. Dus,
0: en dan kon het dus ook echt. Wow.
1: Ja, hij kon het ook echt. Ja.
2: Oh, nou, dus voor de volgende workshop kan hij misschien geven.
1: Ik zou het dus aan hem vragen.
0: Ja. Ja, we horen en lezen natuurlijk ook veel over de manosphere. Is dit een soort van protest daartegen of hou je er niet mee bezig?
2: Jawel, zeker wel. Enorm. Ja, het is natuurlijk het initiatief vanuit Engeland, de Pints and Ponytails, wat heel veel mensen denk ik hebben gezien. En ik vond dat zelf zo mooi om inderdaad een soort tegenbeweging ook te zijn tegen die manosphere, die giftige manosphere, die steeds meer vanuit online wereld naar de offline wereld lijkt te komen. Dus door deze manier laat je, ja, het is bijna een soort actieve vorm van rebellie van vaders. Van, hé, luister, we vinden het onzin, we gaan gewoon ons ding doen.
1: Ja, inderdaad, ja. Want en het is ook wel belangrijk om te zeggen dat het natuurlijk niet alleen maar bijvoorbeeld voor black hair is of zo, toch?
2: Klopt, ja, precies. Dat heb ik bewust inderdaad heel open gelaten, zodat iedereen zich welkom voelt, elke meisjespapa. Ja. En daarom ook heel bewust echt gezocht naar samenwerkingspartners die willen sponsoren, zodat het er gewoon €0 kost. Want we kunnen niet in de portemonnee van elke papa kijken.
1: Oh, fantastisch. Wauw, dus het is gratis.
2: Ja, dankzij de sponsoren, Albeda, Kruidvat en de fotograaf en videograaf, ja.
1: Jeetje. Hey, en het is niet alleen in Rotterdam. Er komen hopelijk meerdere steden aan.
2: Ja, er is zoveel vraag dus inderdaad. Hè. Ik heb inmiddels dus een WhatsApp-groep met ongeveer 75 vaders. En dat is alleen al, de meeste zijn van Rotterdam en omstreken. Maar er is ook bijvoorbeeld veel vraag vanuit Amsterdam.
1: Ja. top.
2: Dus ik wil eigenlijk... het idee is om dit maandelijks te organiseren.
1: Ja.
2: En dat het bijna een soort rondreizend evenement wordt. Maar dat betekent dat ik dus in elke stad samenwerkingspartners zoek.
1: Ja.
2: Dus Amsterdam zou de volgende stad moeten zijn. Dus daarvoor zoek ik ook nog inderdaad naar partners en vandaar.
1: Oh, geweldig. Dus de vaders die kunnen al stiekem in jouw DM's leiden als zij...
2: Ja, zeker, zeker. Ja, over het algemeen gaat het meestal via de partners en die sturen dat door naar hun mannen.
0: De vrouwen melden hun mannen aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat was ook alweer de account waar dat kan? Waar kunnen mensen je DM'en?
2: Ja, gewoon op de voorleesvader kunnen ze me DM'en.
0: Ja.
1: De voorleesvader. Dankjewel, ja. Fezi, ook bekend als de voorleesvader op Instagram. En deze week organiseert hij in Rotterdam de vlechtworkshop Papa's en Ponies.

0: Talent en daarvoor die ook nog Elmien voorbij komen. Ook altijd lekker om hem weer op de radio te horen. Zit ik even te kijken, wat draaiden we ook weer van hem? Ja, Reclusive natuurlijk. Yay! Moet ik even kijken wat we allemaal hebben gedraaid.
1: Alleen maar lekkere tracks.
0: Op de ochtend.
1: Zeker.
0: Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En we gaan het zo meteen even hebben over hoe Ernie mij dronken heeft gevoerd als kind.
1: Ja, wat is dat nou weer?
0: En het is echt gebeurd.
1: Oh nee, echt? Ja. Het is geen verzonnen verhaaltje.
0: Nee, dat zou je denken toch? Ernie die een kind dronken voert.
1: Ja, dat is wel heftig.
0: It really happened.
1: Oh my gosh.
0: Bij het Leidseplein.
1: Oh nee.
0: Straks meer daarover in de Morning Show. Na de headlines van 9 uur. Voor die tijd hebben we nog een aantal lekkere platen voor je. Voor Jasmine.
1: 8 uur.
0: Oh, ja, ik ga zelfs in de tijd vooruit. Stap even in de tijdmachine met me. Nee, zometeen Bridging the Gap van Naas. Mooi. Verwijzing naar onze show Bridge the Gap. Die altijd te horen is hier van 4 tot 6. En nu gaan we naar Queen Bee.
1: Yes.
0: Die inmiddels miljardair is vanwege haar Cowboy Carter Tour. En er schijnt een album klaar te liggen. Een nieuw album van Beyoncé.
1: Oh,
0: dat zou eerder al uitkomen. Het was eerst in mei gepland.
1: Uh-huh.
0: Ja, het schijnt wat meer rock te zijn. Omdat Cowboy Carter wat meer country muziek is. Ja. Schijnt het nieuwe album. Dat schijnt wat meer rock te zijn. Act 3 gaat het heten.
1: Okay.
0: Maar het komt dus nog. We kijken ernaar uit. Beyoncé met Cuff It op NPO Blend.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
1: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. De Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland

0: gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam twee keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
1: Hier is Rezaian. Goede voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
0: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Givion.

0: 100%. 100%. 100. Zegt LMA. Ja, niet 100, maar 100.
1: 100.
2: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Mocht je net zijn ingeschakeld, dit is inderdaad de Morning Show op NPO Blend. We zijn bij je tot 10 uur en daarna neemt Jamie het stokje over. En we hebben het een beetje over de muziek die we gaan draaien. Zo kwamen we op een mooie plaats van 50 Cent. En de vraag is dan, heb je dat spelletje wel eens gespeeld? Want 21 Questions is dus gewoon een spel.
1: Ja. Ja, dat is een spelletje. Ik moet eerlijk bekennen dat ik... Want je hebt schijnbaar dus twee varianten. Dus de ene, zeg maar, om iemand beter te leren kennen. Dus dan stel je die persoon gewoon 21 vragen.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook weer de andere variant. Dat bijvoorbeeld jij bent politieagent. En ik moet dan aan jou vragen stellen om zo erachter te komen dat jij dus politieagent bent.
0: Ah.
1: Ja. Ja, maar ik,
0: weet je, wie ben ik?
1: Ik moet zeggen dat ik het gewoon in het dagelijks leven altijd al wel doe.
0: Die 21 vragen stellen?
1: Ja, ja, gewoon, nou maar gewoon van die random vragen stellen.
0: Wie is je vader,
1: aan
0: wie is je moeder?
1: Nee. Gewoon, wat is je childhood memory? Of ja, om mensen gewoon beter te leren kennen.
0: Mij vraag je nooit iets.
1: Ik vraag jou constant iets. Zeker over jouw liefdesleven, maar daar mag ik tegenwoordig niks meer over vragen.
0: Oh.
1: Maar goed, dus er is een hele track geschreven over 21 Questions.
0: Ja.
1: 50 Cent en van 50 Cent. En Dr. Dre die begreep eerst niet waarom 50 überhaupt die track wilde maken.
0: Oh ja.
1: Want volgens mij hem had hij het niet nodig, maar 50 had wel zijn redenen.
3: Because I wanted ladies to feel like maybe they can fix me. And I felt like this would be good for my love life.
4: For real? Are you joking? Are you real?
3: No, I'm dead serious.
4: I'll put that song on and I'll have better relationships or options.
3: I thought that they would see some way that they could possibly fix me or understand me in a different way.
0: Ja, dus dat is wel vaak wat vrouwen willen, je fixen. Ja. Ik zeg ook altijd van, hey, ik ben hoe ik ben, hè.
1: Oh, wauw, ja, zo begin je ook.
0: Niet de hele tijd proberen me te veranderen. Ja.
1: Nee, je moet niet iemand willen veranderen, maar een kleine aanpassing hier en daar.
0: No, what you see is what you get. Hou op met me proberen te veranderen. Ik ben mezelf al.
1: Oeh, touchy subject. Trigger warning.
0: Waar gaan we naar luisteren, Jasmine?
1: 21 Questions van 50 Cent featuring Nate Dogg.

0: My Boo van de Ghost Town DJs. In de Morning Show op NPO Blend hebben we het ook over verdrietige dingen. Zo kregen we hier mee dat Wim T. Schippers is overleden op 83 leeftijd. Die deed ook radio als Jacques Plafond, maar de meeste stemmen kennen hem hiervan.
1: Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst, zeg?
2: Oh, Ernie, als je nou toch zo'n dorst hebt, waarom sta je dan niet even op en haalt een glaasje water?
1: Oh, want ik ben zo vreselijk moe.
2: Nou.
1: Ik ben maar één ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig.
0: Dorstig, ja. Kom ik zo met mijn anekdote die daarmee samenhangt. Ja. Nou, Wim T. Schippers, dus kunstenaar, tv-maker en ook radiomaker. Overleden op 83e leeftijd. Gisteren werd het bekend, maar het is woensdag gebeurd. Afgelopen woensdag. En het is iemand die we zeker als kind dus heel erg hebben meegekregen als de stem van Ernie.
3: Mm-hmm. Ja, ik bedoel, daar ben je gewoon mee opgegroeid.
0: Ja, tegenover Paul Hanen die dan Bert deed.
3: Ja, en dan ging je...
0: Bert! Wat heb ik een dorst.
3: Oh, dan gingen mensen dat nadoen op schoolplein.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja,
0: ja en het was het programma. Het bestaat ook niet meer, hè, Sesamstraat. Er worden geen nieuwe afleveringen van gemaakt.
3: Nee.
0: Ook wel een hele rare gedachte.
3: Af en toe even terugkijken op YouTube.
0: Ja, en wij hadden de blauwe Pino en Amerika hadden ze de gele Pino.
3: Ja, ja.
0: We waren wel fan.
3: Ja.
0: En daar hadden ze, hoe heet die ook alweer? Elmo hadden ze daar.
3: Oh.
0: En die hadden wij weer niet. En wij hadden Cookie Monster.
3: Maar heel soms
0: zag je ook Grovert. Heette die zo? Nee, dat is een andere. Oh. Wie zat er in de prullenbak?
3: Oh, ja, de weet ik niet meer. De prullenbak.
0: De prullenbak. Ja. Zat zo'n grumpy groen monstertje in.
3: Ja.
0: Nou, om even terug te komen op Wim T. Schippers. Natuurlijk gecondoleerd voor iedereen die bevriend met hem was. En, of misschien wel familie van hem was. Ik heb dus een keer in de Snoeshaan gezeten. Heet Snoeshaan of Smoeshaan? Het is om de hoek.
3: Smoeshaan.
0: Ik geloof zelfs dat hij weg is nu, maar het was om de hoek bij het Amerikaan Hotel, bij het Leidseplein.
3: Daar kwamen heel veel acteurs.
0: Acteurs. Mijn oom is dus ook acteur en muzikant. En we waren daar dus met mijn moeder en mijn oom en die praten met elkaar en met andere mensen.
3: Mm-hmm.
0: En ik was even aan de bar gaan zitten, want ik vond die biervultjes altijd zo leuk. En daar zat dus die Wim T. Schippers, die me dus ook een handtekening heeft gegeven van Ernie.
3: Oh, echt?
0: Ja. Dus zo jong was ik.
3: Dus jij herkende zijn stem?
0: Ik herkende zijn stem en mijn moeder had ook al een beetje toegefluisterd dat is Ernie.
3: Dat is hem.
0: Ja, en dus ik zat daar aan die bar, eigenlijk een beetje geïnteresseerd in ook wat die gasten allemaal deden en wat cool dat ik nu naast hem zit. En toen heeft hij en een vriend, die hebben me Shandy leren drinken.
3: Shandy?
0: En ik was een kind, hè?
3: Oh, wij noemden het in Dordrecht Sneeuwwitje.
0: Sneeuwwitje.
3: Dat is bier met 7-Up.
0: Ja. Ja, en dat heb ik dus leren drinken daar.
3: God,
0: op een gegeven moment had ik er 3 op.
3: Nee!
0: Ja,
3: nee,
0: ik denk echt dat ik 6 was of zo.
3: Oh.
0: En die gasten zaten lekker te lachen, maar ik vond het wel lekker. Want het is natuurlijk hartstikke zoet.
3: Ja.
0: En ook wel stoer om een beetje bier te drinken.
3: Ja, en het ziet er een beetje alsof je een bier drinkt.
0: Ja.
3: Ja.
0: En dan is het een hele andere tijd, hè, want nu zouden we dit niet meer doen. En vroeger gaf je baby's ook een beetje whisky om lekker te slapen.
3: Ja.
0: Maar ik had er dus 3 op en ik was een beetje, misschien wel dronken / aangeschoten.
3: Oh mijn god.
0: En dus mijn moeder is rondjes met me gaan rennen. Want die wilde dat eraf ging. Dus ik heb een mooie anekdote over Ernie.
3: Ernie heeft jou dronken gevoerd.
0: Die heeft me dronken gevoerd.
3: En je kan hem niet meer aanklagen.
0: Ernie heeft een kind dronken gevoerd.
3: Jeetje,
0: kun je je voorstellen, toch?
3: Ja,
0: maar hele aardige vent Wim T. Schippers. En niet met slechte bedoelingen, maar ze vonden het wel grappig. Ze waren wel echt dronken aan het voeren. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dit was niet zomaar... Dit was met voorbedachte raden. Maar nogmaals gecondoleerd. En het is natuurlijk, wat een carrière had die man.
3: Ja, nou, gelukkig ben je nog oké. Hè?
0: Ja. Hij was ook Kermit de Kikker trouwens. Hè? Hij was ook Graaf Tel.
3: Ook
0: had
3: nog.
0: Had meerdere rollen in Sesamstraat.
3: Nou, we zijn er inmiddels achter wie degene was in de prullenbak. Dat is Oscar.
0: Oscar!
3: Yes.
0: Ja, Oscar! Die vond ik zo cool. Woont gewoon in een prullenbak. Zo'n Amerikaanse prullenbak. En Cookie Monster was natuurlijk wat we allemaal waren als de koekjes voor ons op tafel lagen.
3: Zeker.
0: Mooie herinneringen. Duran Bernard nu op NPO Blend met Unknown. Do you have a minute to spare? I'm so glad. Thank you.

0: waarom ga je vreemd en door wie? Nou, door Mary J. Blige, want die zegt gewoon, ik kan het beter dan zij.
1: Het is vanochtend in het oosten, is er een enkele bui. En in de middag is er gelukkig meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
0: We gaan zo naar het nummer Kill Bill van SZA. En ik dacht, hoe was die film dan ook alweer? Ik heb het even opgezocht met Uma Thurman.
1: Met dat gele pak zo en dat zwaard. Ja, was dus wel te gek hoor.
0: Eerst wordt haar hele bruiloft wordt verwoest. Iedereen wordt doodgeschoten. En zij overleeft het, maar op het nippertje.
1: Gaat wraak nemen.
0: En gaat wraak nemen als ze uit haar coma ontwaakt.
1: Ja, maar het is wel echt een coole rol hoor.
0: Ja, misschien nog een keertje kijken.
1: Ja, echt dacht van wow, ik had het ook wel graag willen spelen.
0: Oh ja, dat is, zo denk jij dan.
1: Ja.
0: Ik denk, wat een leuk film. Jij denkt, ik wil in die film.
1: Yes.
0: Put me

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Liman en Kisa en de Blue Lab Beats. Tomorrow hoor je op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: Een jonge, militante, hyper-innovatieve geloofstak van het christendom die een van de grootste bedreigingen vormt voor de Amerikaanse democratie. Journalisten Rinke Verkerk en Rozan Smits doken voor de correspondent in de New Apostolic Reformation, kortweg de NAR.
2: Ja, de meeste mensen hebben er vermoedelijk nog nooit van gehoord. Het is ook best wel een beetje eng en belangrijker nog, het is niet alleen een Amerikaans verhaal. Goedemorgen, Rozan Smits.
3: Goedemorgen.
2: Toen ik jullie artikel las, kreeg ik echt wel een beetje rillingen. Moest ik meteen denken aan de serie The Handmaid's Tale. Snap je dat?
3: Ja, dat snap ik. Ja, dat boek van Margaret Atwood.
0: Oh, je valt even weg. Ik denk, Rozan, ben je er nog? Ja, we horen je weer. Nee, dit gaat niet lukken. We gaan je even terugbellen.

0: samen dansen, zegt Craig David.
1: Wake up call.
0: De New Apostolic Reformation is een secteachtige organisatie die Trump als een heilige ziet. De NAR, zoals het ook wordt afgekort, beweegt vooral in Amerika, maar we willen er wel meer over weten.
2: Ja, de meeste mensen hebben er vermoedelijk niet echt iets over gehoord. Maar het is best een beetje scary en belangrijker nog, het is dus niet alleen een Amerikaans verhaal. Goedemorgen, Rozan Smit.
3: Goedemorgen.
2: Hey, ik las jullie artikel. En ja. Ik moest meteen denken aan de serie The Handmaid's Tale.
3: Ja, nee, dat snap ik. Die serie gaat natuurlijk over een christelijk-extremistische, fascistische dictatuur. En dat heeft wel wat weg van de ideeën van de beweging die wij hebben bestudeerd. En wat ook wel frappant is, is dat een van de successen van deze beweging is een... ze hebben zich er keihard voor ingezet om dat boek, The Handmaid's Tale, te verbannen uit de schoolbibliotheken in een schooldistrict in Texas. En dat is dus gelukt.
2: Oh,
0: wauw. Ja, je hebt ook het boek Dit is Fascisme geschreven. Waarom is deze stroming zo gevaarlijk voor de Amerikaanse democratie?
3: We zien inderdaad overal ter wereld, maar in de Verenigde Staten zeker, zien we uiterst rechtse politici putten uit dat draaiboek van het fascisme, dus echt die fascistische strategie volgen. Maar dan ontbreekt het toch een beetje aan die bezieling van de fascisten uit de vorige eeuw. En dat is precies wat deze beweging brengt. Deze beweging brengt mensen echt tot het idee dat ze in een grootschalige eindtijdoorlog met Satan verwikkeld zijn en dat er revolutionaire daden nodig zijn om die oorlog te winnen.
2: Oh, ja, want je zegt dat je op moet letten, want het is een soort van patroon. Want we lezen natuurlijk de meest bizarre uitspraken van Trump en van andere Amerikaanse politici.
3: Kijk, deze mensen geloven, vooral de leiders, die geloven dat om die oorlog te winnen, dat ze mensen, maar ook instituten zoals de staat en de rechtbank en media en scholen, dat ze die letterlijk moeten gaan zuiveren van demonen. En daarom bestormden ze bijvoorbeeld ook het Capitool in 2021 na de verkiezingsnederlaag van Donald Trump. Dat doen ze met een vrij uitgekiende strategie om eigenlijk op alle terreinen van de samenleving, van media tot de overheid, van onderwijs tot cultuur, om die invloedssferen over te nemen en die dus te zuiveren van demonen. En dat noemen ze de Seven Mountain Mandate. En veel van echt van die bizarre uitspraken van Trump, waarvan wij, of in ieder geval ik als seculiere toeschouwer dan denk van nou, nu gaat hij echt te ver. Mm-hmm. Die zijn terug te voeren op het denken van deze beweging. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, ik weet niet of jullie nog weten, dat Trump op een gegeven moment een meme postte waarin hij zichzelf afbeeldde als een Jezusfiguur.
0: Oh ja, en toen zei hij later, ik was een dokter.
3: Ik was een dokter, ik genas een zieke. Maar dit sluit naadloos aan eigenlijk bij het idee van deze beweging dat Trump de nieuwe verlosser is, die dus het zieke Amerika geneest van die demonen van Satan. Maar je kunt ook denken aan vicepresident J.D. Vance, die zegt dat aliens eigenlijk demonen zijn. Pete Hegseth, van minister van Defensie, die beweert dat Amerika in een heilige oorlog is verwikkeld met Iran. En ga zo maar door. Dit zijn allemaal, dit is de taal die is terug te voeren op deze beweging.
0: Wauw.
2: Maar ze kunnen dus rekenen op de toewijding van tientallen miljoenen christenen in Amerika en meer dan 300 miljoen christenen wereldwijd. Yes. Zijn die zich wel bewust van dit gedachtegoed?
3: Nou, nee, niet per se. Niet per se. Veel mensen voelen zich gewoon heel erg aangetrokken door... het zijn heel erg ervaringsgerichte, spirituele diensten. Er is veel muziek. Er gebeuren wonderen. Ze horen direct van God. Maar ondertussen worden ze via die diensten wel gevoed met die hele militante ideeën van... die militante ideeën over geestelijke oorlogsvoering en dus spirituele zuivering. Maar goed, dat betekent niet dat ze allemaal direct een Capitool gaan bestormen als hun leider dat zegt. Maar ze voelen zich wel allemaal op hun eigen manier onderdeel van, hoe zij dat dan noemen, het leger van God.
0: Wauw. En heeft deze NAR dan al een Nederlandse afdeling of ergens iets in Europa?
3: Zeker, zeker. Ja, dit is de snelst groeiende christelijke beweging wereldwijd. Ze groeien explosief ook in Latijns-Amerika, in Afrika. Maar ze hebben ook actieve netwerken in Europa en in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld inmiddels 3 vestigingen van een zo'n megakerk van deze beweging, de River Church. Maar je ziet ook dat, ik zei al, het is een uitgekiende strategie om echt alle terreinen van de samenleving over te nemen. Dus niet alleen de kerken, maar ook de cultuur. Dus je merkt dat de muziek is bijvoorbeeld heel groot onder christenen in Nederland. Als er een artiest van deze beweging optreedt in de Heineken Musical, dan is het uitverkocht.
0: Oh, maar ze hebben dus echt artiesten al die zo groot zijn?
3: Zeker, ja, zeker. Van de top 25 aanbiddingsmuziek, popmuziek, zijn 24 nummers van deze club.
0: Wauw.
2: Zo hé.
0: Ja, het is echt groot. Ja. En wat is dan die aantrekkingskracht, denk je? Waarom willen mensen hierbij horen?
3: Ik denk echt dat het... Het idee voelt dat je onderdeel uitmaakt van iets groters, van een collectief, en dat je bezig bent aan het bouwen van een nieuwe wereld. Zij geloven dus dat als ze de wereld hebben gezuiverd van demonen, die dus huizen in mensen, in linkse mensen, in moslims, in christenen van het verkeerde soort, als ze dat allemaal gezuiverd hebben, dat God kan terugkeren op aarde en hier een koninkrijk vestigt voor, ja, in hun woorden, het superieure christelijke ras.
2: Wauw.
0: Wow. Very racist.
2: Ja.
0: We zijn even in shock.
3: Het klinkt absurd. Ik moet ook zeggen dat ik ben zelf niet christelijk opgevoed. Ja. Het heeft mij lang geduurd voordat het klikte. Voordat ik echt begreep dat je dit dus serieus moet nemen. En dat ze het letterlijk menen. Dat het niet metaforische taal is voor hoe seculiere mensen praten over wat ze goed doen en kwaad. Maar nee, dit is letterlijk, ja.
0: Heftig. Dankjewel, Rosanne Smits, schrijver ook van het boek Dit is Fascisme. En het artikel op de correspondent-site kan je dus vinden. En dat schreef ze samen met Rinke Verkerk over de New Apostolic Reformation. Oh my god.

0: geluid uit hier. Bibi, oftewel Belbis Vivo met Poison op NPO Blend. We gaan alweer richting 9 uur. Wat zeg ik? Het is 9 uur.
1: Ja.
0: Jasmine, we hebben weer een powerpokkoe. We willen van mensen hints krijgen.
1: Zeker.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, je wint een miljoen. Welke track zou jij meteen draaien?
0: Oké, die is duidelijk. Geef het even door via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en vervolgens op berichtje en laat het even weten.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
3: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
5: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
3: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. BNN Vara, Cuba en Jasmine.
1: Goedemorgen, je hoort zo meteen.

0: Show. Cuba en Yasmine.
1: Yay! En op deze dinsdagochtend hebben we natuurlijk een power pokoe. Wat zeg ik, een
2: power pokoe!
1: Yay! En wat zijn dat, die power pokoes? Nou, dat zijn tracks waar je energie van krijgt. Want grote kans dat je al op je werk bent aangekomen. Of dat je bijna op je werk bent.
2: Ja.
1: En we kwamen een verhaal tegen. Zo kwamen we op het thema van deze week. En dat verhaal gaat over Imakbe Ehizom Mwengi.
2: Ja. Hij had een loterij gewonnen.
1: In Italië.
2: Super blij natuurlijk. Alleen dat was van korte duur. Want hij had geen verblijfsvergunning.
1: Oh.
2: En kon daardoor dus ook geen bankrekening openen om het geld te ontvangen.
1: Ah, shit.
2: Ja, en zonder geld kon hij dus weer niet aantonen dat hij financieel onafhankelijk was, wat hij nodig had voor de aanvraag van een vergunning.
1: Maar heeft het wel gefixt?
2: Uiteindelijk is het gelukt. De beste man heeft een bankrekening en een verblijfsvergunning gekregen en het geld. Dus
1: een half miljoen.
2: Nou, het is toch
1: half
2: niet normaal.
1: Miljoen euro. Dus toch... ze vraagt ook, wat doe jij met een miljoen? Als jij dat wint,
2: ja.
1: Welke track wil je dan horen en wat ga je doen?
2: Ja, nou, er zijn echt al wel hele toffe reacties binnengekomen.
1: Zoals?
2: De grap is, ik heb een scherm.
1: Ja, en daarop kan je alles zien binnenkomen.
2: Normaliter wel.
1: Oh, dat doet hij nu niet?
2: Nee.
1: Oh, dus geen reacties. Alright, dan gaan we door.
2: Jawel, jij kan naar jouw scherm kijken.
1: Moet ik even kijken? Nou, Danny zegt ja hoor, dus die kunnen we niet draaien. Sergio die zegt, ik smoke niet, maar ik wil Afro Man because I got high. Alex zegt, ik zou Naughty by Nature doen met Hip Hop Hooray.
2: Oh.

0: in de Ziggo Dome in Amsterdam te vinden. Je hoorde J. Cole met een track van zijn nieuwe album The Fall Off. Life Sentence is dit. Alsof het samen zijn in een relatie betekent dat je een soort van levenslang moet zitten.
1: Oh, wauw.
0: Is niet leuk voor de andere partner om dat te horen, toch?
1: Nou, nee.
0: Met jou doe ik levenslang.
1: Nou ja, op zich kan het wel romantisch zijn. Zo van forever ever, you know.
0: Maar je ziet de handboeien voor je.
1: Nou.
0: Toch als je zegt life sentence?
1: Ja, dat is
0: This relationship is a life sentence.
1: Ja, dat klinkt wel zwaar.
0: Ja.
1: Ja, want ik zie mezelf niet in Jilla denken, oh, ik ben happy the peppy.
0: Nee.
1: Yeah?
0: In de relatie wel.
1: Ja, in de relatie wel. Nou, niet altijd. Daar moet je voor werken, Cuba.
0: Daar moet je voor werken.
1: Maar goed, dat is iets waar jij nog ook aan moet werken.
0: I'm busy. Ik doe mijn ding.
1: Busy. Ik doe mijn ding. Nou goed, wie ook zijn of haar ding aan het doen is, is Rihanna.
0: Ja.
1: Het is namelijk alweer 10 jaar geleden dat zij met een album kwam.
0: Anti.
1: En de grote vraag is natuurlijk, waar blijft ze met haar muziek?
0: En waarom duurt het zo lang?
1: Ja,
2: music is one of those things that kind of can take the backseat because it's on your time, right? And then when you're working with a makeup company and you're building that and you're making products and creating packaging that takes 9 months to make a sample sometimes, one day of not getting back to an email or a text or a question can change the shift on the shelves for 9 months. It could be devastating. So those are things that kind of, you know, by default, they become a priority and more urgent.
0: Nou, je werd bij een conferentie geïnterviewd of backstage bij een concert.
1: Ja.
0: Maar de boodschap is dus haar make-up lijn, Fenty, die neemt zoveel tijd in. En dat is zo urgent allemaal dat ze daar haar tijd voor nodig heeft.
1: Ja, daar moet je gewoon wat iets preciezer mee te werk gaan. En muziek, ja, je gaat iets schrijven, je gaat de studio in en dan is het toch een ander proces dan inderdaad zo'n make-uplijn.
0: Ja, het ding is dat de fans hebben het album R9 genoemd.
1: Oh.
0: Zo van het negende album van Rihanna.
1: Ja.
0: En er wordt dus alsmaar wel gezegd dat het dit jaar moet komen.
1: Oh, volgens de fans? Of?
0: Volgens de fans. Maar weet je, dan is er weer
1: gesignaleerd
0: bij een studio.
1: Ah, zo.
0: Dus ze is er wel mee bezig.
1: Oké. Ja, maar ja, goed, je hebt toch genoeg artiesten die jaren bezig zijn met een album?
0: Dat is ook waar, ja.
1: Ja, inspiratie moeten krijgen. Je kan het niet forceren, hè?
0: Nee, we zijn hoopvol.
1: Ja, en het moet wel goed zijn.
0: Ja.
1: Want dan zijn we weer kritisch.
0: Dat is natuurlijk ook. Van als ze dan nu met een slecht album komt.
1: Ja, nee, dat kan niet.
0: Denk je,
1: 10 jaar... Ja. Hierop moeten wachten.
0: Net als Jay-Z. Gewoon, je doet het alleen als je voelt dat het goed kan zijn.
1: Ja, ik snap dat de pressure is on. Dus we wachten geduldig af.
0: Ja, we gaan eerst even terug naar het eerste album van Rihanna. Daar stond deze op. If it's loving that you want. I wanna-

0: Ja, het eerste album van Rihanna heet The Music of the Sun. En daar stond deze op, If It's Loving That You Want. En is die zon ook hier te vinden?
1: Het NPO Blend
0: weer.
1: Nou,
0: ja?
1: In het oosten nog een enkele bui.
0: Okay.
1: En vanmiddag wel meer zon en droog. En 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. En ik heb ook alvast een update voor je.
0: Ja.
1: Voor de rest van de week. Want vanaf donderdag is het bloedheet.
0: Ja.
1: Met onweer.
0: Oh.
1: Regen.
0: Oh.
1: En zon.
0: Yay!
2: Caribbean Classic.
0: Ja, er zijn wel Caribische temperaturen. Het ligt niet helemaal in de Caribbean. Maar Nelson Freitas komt natuurlijk uit Rotterdam. Maar die heeft roots in Caverdië, Cabo Verde. En dat land heeft net gelijk gespeeld met Spanje.
1: Ja, ik heb de wedstrijd gezien. En het was wel echt, echt heel spannend. Maar die keeper van Cabo Verde, die was echt de man of the match. Hij heeft daarna ook een soort van bokaal gekregen. En is ook erkend als de man of the match. Fozinha.
0: Dus, Fozinha.
1: Ja, dus Cabo Verde heeft een puntje binnen.
0: Wat goed.
1: Ja, super tof. Super trots op onze Caverdische buren.
0: Was de eerste wedstrijd van Caverdië op het WK van dit jaar. Dus
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, ja, zeker.
0: Cabo Verde. Ja, we dachten welke track past daarbij. En toen kwamen we op Nelson Freitas.
1: Ja.
0: Track van alweer 16 jaar geleden. Maar wat een heerlijke. Ik hoor hem nog elke keer op alle R&B-feestjes, toch?
1: Zeker. En dan heel hard zingen. Ben jij die rebound chick?
0: Ja, of naar iemand toe lopen.
1: Oh.
0: Maar wil je een rebound chick zijn?
1: Nee, sowieso niet.
0: Niet echt, toch?
1: Nee, absoluut.
0: Het klinkt niet heel echt. Nelson Freitas met rebound chick.

dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend.

0: over 9:30. Jasmine, we willen even terugblikken op de mooie dingen die we hebben gedaan in deze show.
1: Ja, want eerder deze show spraken we met Fezy, die bekend is van het populaire Insta-account De Voorleesvader, waarin hij fantastische kinderboekentips geeft. Maar nu komt hij met iets nieuws, namelijk een vlechtworkshop speciaal voor papa's. Nou, dat is toch superleuk. Morgenavond is de eerste editie in Rotterdam en die zit al helemaal vol en hij vertelt ons waarom vaders zo'n behoefte hebben om dit samen te doen.
2: We praten niet zo makkelijk over ons gevoel. Maar we hebben wel behoefte aan een soort verbroedering, broederschap. En zeker merk ik zelf in elk geval als je een meisjespapa bent. Het is gewoon, de meisjespapa zijn is gewoon zo ongelooflijk mooi, maar ook zo zwaar. Je maakt je als vader gewoon zoveel zorgen. En ik denk dat alle meisjespapa's dit ook voelen en gewoon met elkaar willen zijn, weet je.
0: Ja, en deze editie zit dus vol, maar je kan hem DM'en, hè?
1: Ja, je kan in zijn DM sliden. Dus als je gaat naar De Voorleesvader op Instagram, dan kun je in zijn DM sliden. Want er komen meerdere edities aan.
0: Meerdere steden ook.
1: Hij hint al naar Amsterdam, dus ik ga Justin opgeven.
0: Ja, kan Justin, jouw vriend / man, een beetje vlechten?
1: Nee, nog niet. Maar ja, goed, Jax heeft nog niet zoveel haar. Dus één zo'n fluffje, zo'n elastiekje eromheen kan het. Ja, babyhaartjes.
0: Ja.
1: Maar alvast oefenen, ja. Toch?
0: Michael Jackson, de film Michael is nu downloadbaar. En je hoort hem op NPO Blend.

0: Soul met Back to Life zit ook in het begin van de eerste aflevering van The Fresh Prince of Bel-Air. Het is alweer bijna tijd om het stokje over te dragen.
1: Oh.
0: Goedemorgen Jamie.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Jij bent bezig met de zoektocht naar de hits van Lil Wayne.
1: Leuke zoektocht wel, toch?
0: Ja, Weezy.
1: Lil Wayne, de man die bekend is geworden met de mixtapes.
0: Ja.
1: Dat was echt de era in de zeros. Pakte hij gewoon beats van andere artiesten. Ging hij zelf een beetje op kutten. Ja, en dat sloeg best wel aan.
0: En hij zat als jochie in de Hot Boys.
1: Ja, zeker.
0: Nou en zo.
1: Volgens mij was hij 14 of zo toen hij getekend werd al bij een grote label.
0: Bizar, hè? Hoger stemmetje.
1: Ja, en echt toen hij 16 was, zijn eerste grote hit gescoord.
0: Welk was dat?
1: Dat weet ik even niet
0: meer.
1: Hij
0: is ook de uitvinder van het woord bling bling. Dat over de hele wereld wordt dat gebruikt.
1: Dat klopt, ja.
0: En hij heeft dat bedacht, ja.
1: En waar komt, dat weet jij misschien wel, zeg maar de titel Best Rapper Alive vandaan? Heeft hij dat zichzelf gegeven?
0: Best Rapper Alive. Ja. Ik weet dat Jay-Z het ooit zei.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet.
1: Ja. Weezy.
0: Weezy. Weezy F, baby.
1: Maar we kunnen echt alle kanten op. Want credible muziek wel, als het gaat om hip-hop. Maar ook gewoon de pophitjes, hè?
0: Ja.
1: Gisteren hebben we Lollipop toegevoegd.
0: Mm. Oh, wel een goeie, ja.
1: Dat is zijn grootste hit nog steeds.
3: Ik denk aan Amelie.
0: Ja.
1: Het is zo lekker als je net even een nieuwe geluidsinstallatie hebt. Dan moet je die aanzetten om te testen of die het wel goed doet. Die hele auto trilt weg. Maar ik vind het een How to Love vind ik ook prachtig.
0: How to Love.
1: How to Love.
0: Ja, moet wel wat
1: Ja, met dat stemmetje van hem en dat gitaartje. Ja, dus we kunnen echt alle kanten op.
0: En je kan het dus doorgeven aan Jamie als je straks een van die platen wil horen. En dat ziet als een essential uit de carrière van Lil Wayne.
1: Zeker, dat album The Carter 3 is 18 jaar geworden deze maand.
0: Wauw.
1: Volwassen album, ja, er staan zoveel hits op, niet normaal.
0: Het enige wat hij niet kan is gitaar spelen. Ik ben een keer naar een concert van hem geweest en het sloeg echt nergens op.
1: Oh, hij probeerde het wel.
0: Hij probeerde het wel. Zo'n elektrische gitaar. Zo. Het stond ook een skatebaan op het podium. Dus het was helemaal in zijn skate-era.
1: Oh ja.
0: En toen ging hij even een soort van rock doen. Maar dat album dat daarmee samenhangt ook KUT.
1: Ja.
0: Terwijl ik hou van Lil Wayne.
1: Nou, echt al heel lang geen hits meer gescoord. Maar dat laatste album dat hij volgens mij vorig jaar uitbracht was best aardig hoor.
0: Was die laatste Carter, toch?
1: Ja, er staan best wel leuke liedjes op.
0: Ja. Ja. Nou ja, dus je kan het doorgeven aan Jamie via de NPO Luister-app. Daar klik je op Blend en dan een berichtje. Wat zijn de grote hits, de allergrootste hits of belangrijkste hits van Lil Wayne?
1: Yes, kom maar door.
0: Dat en meer in Jamie's Jam zometeen tussen 10 en 1. Jasmine, wat ga je doen vandaag?
3: Ja.
0: De tijd van onbezorgdheid is voorbij.
3: Naar de andere studio.
0: Goede tijden, slechte tijden opnemen.
3: Zeker, ja.
0: Deze twee hadden ook goede tijden en slechte tijden. Want ooit ging Jay-Z vreemd met twee vrouwen naar verluid. Zegt hij zelf ook. En dat zegt hij onder andere op deze plaat. In de videoclip zit hij in de biechtstoel en zijn vrouw doet toch het refrein. Jay-Z en Beyoncé met Family Feud.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. Boomt. Jamie.
2: Yes, we mixen de classics van toen met de classics van de toekomst. Welkom bij Jamie's Jams. Bruno Mars zometeen. Je hoort Will Smith en is Jaheim. Just in case.

Monica, don't take it personal in Jamie's Jams. En ja, dat is gelijk een mooie boodschap als je deze week probeert om weekendtickets voor North Sea Jazz te scoren. Er zijn heel veel mensen die het 50-jarige jubileum mee willen vieren. Maar kaarten voor 3 dagen North Sea Jazz zijn hartstikke uitverkocht. Dus ja, neem het niet persoonlijk als het niet lukt. Maar je kan wel een aantal dingen doen om je kans te vergroten. Hè? Heb je de NPO Luister-app op je telefoon staan? Die ga je sowieso nodig hebben. En als ik jou was, zou ik alvast even een testberichtje deze kant op sturen. Dan heb je die handeling al een keertje gedaan, weet je wel. In de NPO Luister-app ga je naar Blend en stuur je een bericht. Weet je, laat gewoon even weten hoe je in de wedstrijd zit deze dinsdag. Dan ga je zo meteen een prijsvraag voorbij horen komen, waarmee je die tickets kunt scoren. Is dat even lekker? Ja, toch? En tot die tijd trakteren we je op de beste line-up van de planeet. Met vandaag Rosa Parks van Outkast, muziek van Blackstreet en ook Liam Thomas.

En als je je afvraagt waarom er zo weinig nieuwe muziek van Andre 3000 en Big Boy verschijnt, dan heeft ome Andre daar wel een gedachte over. Hij is 51 inmiddels en heeft een paar jaar geleden gezegd dat hij eigenlijk geen idee heeft waar hij het over zou moeten hebben. Het is niet zo dat leeftijd bepaalt waar je over rapt, maar ergens is dat wel zo. De dingen die in mijn leven gebeuren, ja, moet ik dan gaan rappen over het darmonderzoek dat ik heb laten doen? Of dat mijn gezicht achteruit gaat? Of zicht achteruit gaat? Gezicht misschien trouwens ook wel een beetje. Nee, dat denk ik. Nee, doe maar niet inderdaad, toch? Ik bedoel, volgens mij horen we vooral een man die een beetje struggelt met het ouder worden. Maar goed, maakt hij dan helemaal geen muziek meer? Jawel, hij speelt, hou je vast, dwarsfluit tegenwoordig. Nou ja. Nee, niet lullen. Nee, geen grap over de dwarsfluit. Oké. Kortom, we zullen het nog heel even met de classics moeten doen. Zoals deze Rosa Parks in Jamie's Jams.

0: NPO Blend Hightech op deze dinsdagochtend, die veelbelovend is begonnen, toch? Het zonnetje scheen vanochtend, bij mij dan. Bij jou ook? Er wordt in ieder geval weinig regen verwacht vandaag. Wel die zon bij 20 tot 25 graden. Jamie's Jams met de muzikale energie die door de werkdag heen trekt vandaag. Usher coming up naar deze van Lupe Fiasco. Dit is Superstar.
1: If

20 minuten maak je alleen hier bij NPO Blend kans op uitverkochte weekendtickets voor de 50ste editie van North Sea Jazz. En als je daarbij bent over een paar weken, dan zie je onder andere John Legend, The Roots, Nile Rodgers & Chic, The Isley Brothers, Burna Boy en meer dan 1000 andere artiesten. Zorg ervoor dat je de NPO luisterapp op je telefoon hebt staan, dat je mensen in je omgeving inschakelt en hoor je zo wat je moet doen om die tickets te bemachtigen. Nu in Jamie's Jams, Craig David, die is 7 Days.

0: dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en score de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. Boomt. Jamie.
3: Oh yes, die tickets win je binnen nu en een paar minuten in Jamie's Jams. Eerst nog even meezingen met Nelly en Kelly op Dilemma. En eerst Ruff Ends. Dit is No More.

0: met Blend naar North Sea Jazz.
1: Kijk, als je van goede muziek houdt, dan luister je sowieso naar Blend. En dan ben je misschien ook wel eens op North Sea Jazz geweest. Dat gigantische festival in Rotterdam, waar ja, ieder jaar de beste jazz, funk, soul, blues, hip-hop en R&B ja, voor je uitgeserveerd wordt. En over iets meer dan 3 weken vieren zij hun 50-jarig jubileum. Doen ze met een waanzinnige line-up. Luister mee. John Legend, The Roots, Givian, Gillian Ngonda, Thundercat, vele anderen. Echt van de grondleggers tot de nieuwe generatie van jong tot uit. Iedereen is daar te vinden. En wij gaan er sowieso voor zorgen dat je daar niet van hoeft te missen. Als het zover is, gaan we daar live radio maken. Misschien wel wat tv-dingetjes. We gaan online het nodige verslaan voor je. Maar het is natuurlijk veel vetter als je er gewoon bij kan zijn. 3 dagen lang. Tickets die je normaal een kleine €400 kosten. En overigens helemaal uitverkocht zijn. Maar wij hebben ze nog voor je op de kop kunnen tikken. Iedere dag hier. Kans op 2 tickets en dit is jouw moment. Zometeen hoor je onze eigen Howard van de middagshow Bridge the Gap. Die is ook jarenlang presentator geweest op North Sea Jazz. Heeft daar de artiesten aangekondigd. En hij gaat zometeen speciaal voor jou een artiest aankondigen die je dit jaar op de line-up kunt vinden. De vraag aan jou is, wie kondigt hij hier aan? Als je het weet, ga naar de NPO Luisterapp, ga naar Blend en stuur het antwoord deze kant op. Luister goed, want hier komt hij.
2: Deze man heeft een van de warmste stemmen van de moderne soul. Hij begon ooit in de luwte achter de piano voor artiesten als Lorne Hill en Alicia Keys. Maar brak in 2004 echt door met zijn eigen debuutalbum Get Lifted. Hij is inmiddels een vertrouwde verschijning op het North Sea Jazz, waar hij dit jaar voor de 5e keer op het podium staat. Laat je horen voor...
1: Ja, wie was dat? Ik ga hem ook maar 1 keer laten horen. Als je enig idee hebt, laat het weten. De NPO Luisterapp, die moet je hebben. Ga naar Blend en stuur het antwoord deze kant op. Maak je kans op 2 weekendtickets voor 3 dagen North Sea Jazz over een paar weken in Rotterdam. Alright, gaat goed komen, toch? Doe anders gewoon een gokje. Nee, dit weet je wel. Dit is easy. Oké. Okay. In de tussentijd Justin Timberlake en eerst krijg je Aaliyah en

0: for all those sexy people listening to NPO Blast. JT!
1: You ready?
0: Sexy back. Hey, en nu we toch lekker in het sfeertje zitten. Gina Wine, Pony Coming Up. En Bobby Brown, Humping Around.
2: Met Blend naar North Sea Jazz.
0: Oh my god, Danny, goedemiddag.
3: Hey man, goedemiddag.
0: Hoe zit je erbij?
3: Ja, ik zit er wel oké bij hoor. Prima, prima.
0: Je zit in de auto, waar kom je vandaan?
3: Ik kom net van een afspraak met mijn papa.
0: Met de papa?
3: Met mijn papa, ja. Ik ben met papa langs geweest.
0: Oké, okay. Klinkt als een zakelijke afspraak, of was het gewoon
3: even bij? Nee, gewoon gezellig eventjes langs, omdat hij lief is.
0: Omdat hij lief is?
3: Ja, zeker.
0: We spreken elkaar nu 10 seconden en ik voel aan alles dat jij een warme familieman bent, Danny.
3: Dat ben ik zeer zeker. Zeker.
0: Kijk, we geven deze week kaarten weg voor North Sea Jazz. En dat is natuurlijk bij uitstek zo'n festival waar je met het hele gezin heen kan. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent.
3: Ik ben er wel een keertje geweest, ja. Echt tof.
0: Maar is dat lang geleden?
3: Twee jaartjes, denk ik.
0: Twee jaartjes, oké. Okay. Ja. Dat valt nog mee. Kun jij zeg maar voor de mensen die er nog nooit geweest zijn even die magie uitleggen?
3: Ja, het festival is sowieso, het terrein is heel tof, heel groot.
0: Ja.
3: En de sfeer die daar is, is gewoon echt magisch. Het is sowieso een beetje mensen op leeftijd, niet als in oud, maar gewoon 40ers, 30ers, die echt daar komen voor de muziek. En dat is erg leuk. En er hangt een hele gemoedelijke, fijne sfeer. Ja. Het is echt een beetje wonderlijk.
0: Wauw, dat heb je mooi omschreven. Dat is precies wat het is inderdaad, ja.
3: Ja.
0: Alright, ik ga je dat fragment nog één keer laten horen. Want wij hebben daar Howard even opgenomen. Die natuurlijk heel lang de podiumpresentatie gedaan heeft. Mm-hmm. En Howard die heeft speciaal een aankondiging ingesproken. De vraag is, wie kondigt hij hier aan? Komt hij aan nog één keer in het kort?
4: Hij begon ooit in de luwte achter de piano voor artiesten als Lorne Hill en Alicia Keys.
0: En ja, zeg het maar.
3: Ja, dat is John Legend.
0: John Legend. Even luisteren.
4: Laat je horen voor John Legend.
3: Yeah! Oh yeah. Beter man, yeah. Jeetje.
0: Oh my god, Danny. 2 tickets. Niet zomaar tickets, het zijn weekend tickets voor North Sea Jazz. Zijn gewoon helemaal voor jou.
3: Oh man, hoe vet.
0: Ja. Wie mag er met je mee? Heb je daarover nagedacht?
3: Ja, zeker mijn liefie. Jouw mijn liefde. Ja man.
0: Heeft ze het nodig? Verdient ze het? Heb je wat goed te maken?
3: Ik heb niks goed te maken, want ik ben een hele lieve guy. Ja. Maar ze verdient het zeker. We hebben een roerige tijd achter de rug.
0: Ja.
3: Dus haar even blij maken met een uitje naar Noordzee, waar ze zelf echt helemaal gek van is.
0: Wow.
3: Ja, dat is echt top.
0: Jij gaat zo meteen thuiskomen met fantastisch nieuws, want je bent er gewoon bij. 10 tot en met 12 juli in Rotterdam, Ahoy. Met daar dus inderdaad John Legend, maar ook The Roots. Now Rushes and Chic, Burn and Boy, Givian. Yeah. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik ga je bedanken voor het luisteren naar Blend. En,
3: jij bedankt, Jamie.
0: Nee, ja, geen probleem. That's what we do, weet je wel.
3: Oh yeah.
0: Hey, blijf even hangen, gaan we alles regelen met je, oké?
3: Okay? Super, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Danny, mooie dag. Hoi. Kijk, en deze mannen, die zijn er gewoon bij, hè? John Legend, The Roots. Je hoort Wake Up Everybody hier bij NPO Blend. En blijf luisteren als je meer kaarten wil winnen, hè? Deze hele week.

gewoon uit Nederland. Deze Sabri Loved You, brand new blend. Je luistert Jamie's Jams met speciaal voor de ladies Lil Kim, Missy Elliott, The Brat en Not Tonight. De remix komt eraan. Zometeen ook nieuwe muziek van Replay. Heb je hem al gehoord?

bij James Music NPO Blend. Eet smakelijk als je gaat lunchen zometeen. Het is bijna dinsdagmiddag. Wij verzorgen de soundtrack voor je met Unvogue zometeen. En we zijn dus deze week op zoek naar de 5 meest iconische tracks van Lil Wayne. Ja, hoe je mee kan denken en welke tracks we al hebben staan, dat hoor je zometeen bij nieuwe muziek.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. Boomt, Jamie.
2: Dinsdagmiddag, je lunch maakt nog lekkerder met Jamie's Jams op de achtergrond.

See, what about your friends, hoorde je. En A+, die heeft daar goed over nagedacht. Just enjoy yourself, baby. Met jezelf kun je het ook gezellig hebben, zeker weten. En toch heb ik je heel even nodig zometeen in de zoektocht naar de essentials van niemand minder dan Lil Wayne.

0: Essentials.
1: Oh, the best rapper alive. Weezy, oftewel Lil Wayne. De man heeft niet alleen verschillende namen en titels, hij heeft ook verschillende soorten muziek eigenlijk. Hè? Van zijn mixtape era tot zijn grootste internationale hits. Met deze legende kun je echt alle kanten op. Zijn legendarische album The Carter 3 viert deze maand zijn 18e verjaardag. En dat is een mooie aanleiding om eens te kijken wat eigenlijk de meest iconische tracks van deze man zijn. Iedere dag voegen we één track toe aan de lijst. En gisteren was dat deze. Ja, zijn grootste hit nog steeds, hè? Lollipop. Iconisch. De vraag is, welke track of tracks moeten daar nog bij om de lijst compleet te maken? Heb je enig idee? Dan hoor ik je graag in de NPO Luister-app. Als je even naar Blend gaat, kun je een berichtje deze kant op sturen. Hoor je jouw suggestie zometeen in Jamie's Jams en heb je een fijne bijdrage geleverd.

0: Essentials.
1: Yo, de Drizzy Drake, Hold On, We're Going Home. Je luistert NPO Blend, waar we iedere middag tussen 12 en 1 op zoek zijn naar 5 tracks van een bepaalde artiest, een bepaald duo of een bepaalde groep, die zo iconisch zijn dat eigenlijk iedereen ze een keer gehoord moet hebben in het leven. De Blend Essentials, deze week van Lil Wayne. De man die eigenlijk al begon in de jaren 90, echt als een klein jongetje, maar vooral de grote hits scoorde in The Zeros, waarvan we Lollipop dus al op de lijst hebben staan. Ja, welke track moet daar nog bij? Thanks voor alle berichten via de NPO Luisterapp. Ik zie echt heel veel goede suggesties voorbij komen. En inderdaad veel tracks van dat legendarische album The Carter 3. 2008 praten we over. Ja, en er is er één. Is misschien ook wel één van mijn favorietjes. Gewoon omdat, weet je, als je een subwoofer in je auto hebt, of je hebt gewoon een hele lekkere installatie thuis, of op je werk of waar je dan ook bent, ja, dan kan het zijn dat de boel even gaat trillen. Dit is de track die je even moet opzetten als je inderdaad wat gesleuteld hebt aan de bassen en zo. Het gaat om Amillie. Niet alleen lekker qua bassen, maar ook gewoon, weet je, die hele wordplay, de manier waarop hij zijn teksten brengt, de delivery, de dingen waar hij het over heeft. Ja, ga er maar eens even goed voor zitten en goed luisteren waar hij het nou eigenlijk over heeft. Het is wel een anthem, hè? Als je inderdaad op een dag miljonair wordt, dan is dit een van de eerste die je gaat pompen. We gaan hem toevoegen als tweede. Lil Wayne en Amillie.
0: Blend Essentials.

dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen en Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz.

Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarus.

0: Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Blend. 1 uur. Marnix Ampersen met het NOS.
1: En Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. Now Rogers en Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister

Faith Evans en Loon Burning Up. Hier zo nog eentje van iemand die letterlijk brandde van ongeduld. Hij zat vast, veroordeeld voor iets waar, ja, hij naar zijn eigen zeggen niks mee te maken had. 8 maanden in Clinton Correctional Facility in New York. En dat terwijl zijn album Buiten op nummer 1 stond. Chuck Knight die betaalde zijn borgsom, was $1.4 miljoen. Op 1 voorwaarde dan, hij moest wel tekenen bij Death Row. Nou, is een goede deal zou ik zeggen, toch? Ja, hij stapte uit de gevangenis in een privéjet en ging niet naar huis, maar direct de studio in, waar een beat voor hem klaar stond van Dr. Dre. Eigenlijk was die beat voor Dre zelf bedoeld, maar na het horen van die tune was hij hem direct kwijt. Deze persoon is vandaag jarig, of in ieder geval dat zou hij zijn geweest. 55 jaar zou Tupac zijn geworden. En dit is de nummer die hij die avond

Don't Walk Away. Sianne hier tot 4. Met de lekkerste tunes onder werktijd. Buiten schijnt ook nog eens het zonnetje. Zo'n 23 graden. Bijna geen wind. Hey, we hebben het slechter gehad. Hoe ziet je dag eruit? Ga je vandaag nog wat leuks doen? Laat het me even weten via de NPO Luister-app. Ik heb zo'n nieuwe muziek voor je van Casey Veggies en BJ the Chicago Kid. Naziel.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson-nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

Jill Scott komt eind dit jaar deze kant op. Oktober, Ava's Live. Kaartje kost bijna evenveel als een volle tank. Zo'n 80 euro. Maar is wel de moeite waard, denk ik. En we geven deze week natuurlijk op Blend ook kaartjes weg, hè, voor North Sea Jazz. De NPO Luister-app stroomt vol met allemaal vragen. Hoe kan ik het nou winnen? Ik ga het je zo meteen uitleggen. Vanmorgen kon je ze namelijk winnen bij Jamie's Jams. Zit die van 10 tot 1. Laat ik even een stukje van horen naar Lloyd en Ashanti.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

de enige zender waar je de laatste kaartjes voor North Sea Jazz gaat bemachtigen. Luister, dit is niet zomaar een festival, hè. Dit is het grootste overdekte jazzfestival ter wereld. Meer dan 70.000 mensen gaan daar.

0: Wat je moet doen is één vraag goed beantwoorden. Ik heb even een stukje geknipt uit Jamie's show van 10 tot 1. Even kijken of je net had geraden, hoor.
1: Zometeen hoor je onze eigen Howard van de middagshow Bridge the Gap. Die is ook jarenlang presentator geweest op North Sea Jazz. Heeft daar de artiesten aangekondigd. En hij gaat zometeen speciaal voor jou een artiest aankondigen die je dit jaar op de line-up kunt vinden.
2: Deze man heeft een van de warmste stemmen van de moderne soul. Hij begon ooit in de luwte achter de piano voor artiesten als Lorne Hill en Alicia Keys. Maar brak in 2004 echt door met zijn eigen debuutalbum Get Lifted.
0: Ja, het antwoord was John Legend. Had je hem goed? Ik hoop het, want morgen, niet vandaag, sorry.

Is het al PD? Nee, waarschijnlijk niet. 10 dagen wachten, maar hey, who's counting? ODB en Khalees hier, got your money op blend. Ik probeer dus iedere maand een soort van bodempje op mijn rekening te houden.

aan het ontdekken ben. Dus mocht je tips hebben, lekkere zomergeurtjes, laat me weten. Ik ga ze niet nu kunnen aanschaffen, nu ben ik arm. Maar over 10 dagen heb ik weer geld. Yeah. Mariah Carey en Jay-Z staan voor je klaar. Heartbreaker op Blend.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag...

0: pensioen bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. Boomt, Siana.
2: Zometeen kan je weer meespelen met De Uithaal. Eerst nog even opwarmen met Chris Brown, Total en Maze. Dit is What You Want. Tot de

maar kijken of het dan wel lukt. Als hij te makkelijk is geworden, moet je me dat ook zeggen. We mogen het wat mij betreft best exclusief houden. Deze is vandaag dan wel weer 1 seconde, dus ik ben benieuwd. Kijken of je hem nu raadt. Ja, wie was dat? Oké, open je telefoon. Ga naar de NPO Luister app en vertel me nu wie dat is. So fresh and so clean staat voor je klaar van... Out.

0: goede tune blijft dit, zeg. Hey mama, Black Eyed Peas op NPO Blend. En de reacties voor de uithaling komen nog steeds binnen, zie ik. Goed om te zien dat steeds meer mensen de NPO Luister-app downloaden. Veel berichtjes vandaag. Joff, Lisa, Humphrey, Pancho, Edna ook nog, Wilma. Vandaag gaat het om deze uithaal. En volgens luisteraar Pega is dit Jason Derulo. Even luisteren dan maar. Ja, wie was dat? Pancho, die was er als eerste bij met het antwoord en die stuurde me dit.
1: Maar natuurlijk was het Justin!
2: Timberlake.
0: Justin is inderdaad het juiste antwoord, Like I Love You. En weet je wat zo bijzonder is aan deze track? Nou, NSYNC was natuurlijk net uit elkaar. Niemand wist of JT het solo ging redden. En hij belt dus Pharrell. Die maakt een beat die toch best wel funky is. Zet Pusha T erbij, dus de clips. En ja, ineens twee werelden die niks met elkaar te maken hebben, maar keihard zijn. En die hoor je uiteraard hier op Blend.
3: Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen en Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend.
1: Say no more. Let's get it.
2: Look at my dance.
3: I like that.
2: Yeah.
3: This is the remix.

0: journey ben. Ik heb dus nog niet echt een geurtje wat van mij is.
1: Ja.
0: En ik heb allemaal testers besteld. Ik heb echt iets van 80 testers. En dan spuit ik iets op. En dan vind ik het lekker. Maar dan weet ik vaak dus niet meer welke het is.
1: Ja, precies.
0: Dus ik neem het misschien iets te serieus. Maar ik heb echt een Excel-bestand gemaakt. Met alle parfumgeurtjes die je hebt. Nou, deze is een 8,5.
1: Crazy.
0: Slightly op het spectrum, misschien maar, wel.
1: Wat staat er allemaal in dat bestand dan?
0: Ja, echt
1: de
0: heel
1: naam?
0: Veel. Er staat dus de naam.
1: Datum.
0: Er staat wat voor een geurfamilie het is. Maar ik ruik het niet. Weet je wel? Ik denk, kaneel zit er niet in. Dat weet ik veel. En dan meer van of ik het wil kopen. Maar degene die ik dan nu op heb, die vind ik lekker. Maar die zijn €200. Denk ik,
2: wat?
0: Misschien is die niet zo lekker. Mercy. Hebben jullie een signature scent?
3: Ja, ik draag al 25 jaar Angel.
0: Echt waar?
3: Van Thierry Mugler.
1: Damn, 25 jaar ook echt.
3: Ja.
1: Is de prijs gestegen inmiddels?
0: Helaas wel.
3: Het is ook belachelijk duur. Maar €100 vond ik al heel duur.
0: Is ook best wel veel geld. Dus het dubbele is echt van, wat zijn we aan het doen? Weet
3: maar je
0: wel?
3: Ruikt hem dan ook wel 3 dagen.
0: Die zijn heel sterk, maar ik vind die alien geuren vind ik ook wel. Het is een statement geur van
1: zeker.
0: Sonja is hier, snap je? I love
1: zeker.
0: That.
3: 100%.
0: En jij?
1: Nou, ik moet zeggen, mijn geur wordt bepaald tijdens kerst.
0: Ik krijg de geur voor het jaar opgelegd.
1: Precies, ik krijg een grote parfum met kerst.
0: Ja.
1: Die gebruik ik het hele jaar. Nee. En dan is het weer een verrassing wat ik aan het einde van het jaar met kerst krijg.
0: En van wie krijg je hem dan?
1: Van mijn moeder.
0: Oh, van je moeder? Ik dacht je vrouwtje of zo.
3: En nog leuker.
1: Ja.
0: En heeft je moeder
3: mama
0: een beetje goede neus?
3: Ja, love it.
1: Ze koopt altijd goede geurtjes, dus daar ben ik wel blij mee, ja.
0: En is je vriendin daar ook blij mee? Want ik bedoel, het geurtje wordt dan door je moeder bepaald. Misschien is dat niet altijd de vibe waar je als vrouw voor gaat, toch?
1: Dan had ze dat in de datingsfase al kunnen aangeven.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Sonja.
2: Hey,
1: goedemiddag Sonny. Heb je er weer zin in?
2: Wat denk jij?
1: Ja, sowieso.
2: Als wat ik zo denk zie. Jij? Het is een goede dag vandaag.
1: We gaan het er zo meteen over hebben.
2: Yep.
1: Je hebt nog 1,5 uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat die je net al voorbij hoorde komen. Curtis Mayfield met Move On Up uit 1970, die in 2005 gesampled werd door Kanye West en Lupe Fiasco met Touch the Sky.
3: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. NTR, Serginho.
1: Elmin komt eraan met Reclusive, maar eerst Jay-Z, Encore, Do You Want More? The Sky.
3: Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. NTR, Serginho.
1: Elmin komt eraan met Reclusive, maar eerst Jay-Z, Encore, Do You Want.

0: Soedanese zanger El Mean. Ja, heel goed is deze man. Hij heeft een Brit Award for Rising Star gewonnen back in the days. En hij is het nu nog steeds aan het waarmaken. Mooi om te zien.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: En je hoorde hem natuurlijk met Reclusive. Een hele goede middag. Je luistert inderdaad naar Bridge the Gap. En met Serginho en Howard. Wow.
2: Excuse me?
0: Ik ga gewoon weer in mijn vaste riedeltje.
2: Snap ik.
0: Serginho en Sonja Silva.
2: That's right.
0: Je bent
2: That's
0: er weer.
2: Right. En hoe?
0: Ja, je was vrolijk toen ik binnenkwam.
2: Energie voor 20 paarden vandaag.
0: En ik snap
2: Echt,
0: het ook.
2: Mijn dag kan niet stuk.
0: Je had gisteren voorspeld, hè, dat Kaapverdi
2: ik riep het al weken. Tegen iedereen, tegen wie ik het zei, die zei dus van ja, het is Spanje. Ze gaan meteen in de eerste helft 4-0 achter, eindigen met 8-0. En ik zei, onderschat deze jongens niet.
0: Ik moet eerlijk zijn, ik dacht het ook.
2: Ik snap het.
0: Op papier zou je denken,
2: ja,
0: dit is een easy job voor Spanje, maar dat was het niet.
2: Maar toen kende je de cabo's nog niet. Toen kwamen de cabo's. Nee, ja, het is helemaal ik ben zo trots. En dan te bedenken, ik hoorde denk een week of twee geleden een keertje de aanvoerder zeggen dat ze voor het WK nog geen spelersbus hadden.
0: Oh, damn.
2: Dat is toch fucking cute, of niet?
0: Ja.
2: En nu ga je van 50.000 volgers naar, waar zijn we inmiddels? Miljoenen.
0: Even kijken, de keeper, de doelman, Fosinha, die ging van 50.000 volgers naar 7,6 miljoen volgers.
2: 7,6.
0: En de teller loopt nog steeds, hè, dus dat worden er steeds meer.
2: Zo gegund.
0: Maar het is mooi om te zien dat, dat het zoveel losmaakt. Dat je als keeper een goede wedstrijd keept en dat de hele wereld je omarmt.
2: Ja.
0: Ja, dat had hij waarschijnlijk nooit durven dromen een week geleden.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus dat is heel mooi.
2: Ja.
0: Ja, straks meer over Fosinha, de volgers die hij heeft gekregen, Kaapverdië en het WK.
2: Yes.
0: We gaan natuurlijk ook muziek draaien, want daarvoor luister je onder andere naar NPO Blend. Hè? 50 Cent met In The Club komt eraan. Tiana Taylor met Gonna Love Me. En Adi Oasis met Stuck In My Head hoor je zo meteen. En we spelen ook de nieuwsquiz. Ik weet niet of je het nieuws vandaag wel gecheckt hebt, Son.
2: Nee, ik doe het niet. Ik kan niet. Het blijft in mijn hoofd zitten, dan word ik depressief. Maar ik geef alles, hè?
0: Oké.
2: Ja.
0: We gaan het zo zien.
2: Ja.
0: 50 Cent In The Club hoor je na Estelle met No Substitute Love.

0: Want jij stapt nog wel eens, toch?
1: Dat was vorige maand.
0: Ja.
1: Jazeker. Ja, ik ben weer helemaal terug in de club. Maar ik moet wel zeggen, er zijn een paar feesten waar ik naartoe ga. Er zijn altijd 90s R&B feesten.
0: Oké, ja, zijn ze
1: altijd.
0: Leuk?
1: Ja, joh. Ik rol de dansvloer op om 12 uur en als het licht aangaat, ga ik weer af. Ik maak geen grap.
0: Dat is het heel gezellig, ja.
1: Ja, ja, 400.000 stappen op mijn telefoon aan het einde van de avond. Jongen, ja, heel lekker.
0: Mooie dingen, ja, mooie dingen.
2: Ja. The Bridge the Gap Nieuwsquiz.
0: Ja, het is weer tijd om getest te worden op onze dagelijkse actualiteitenkennis, Sonja. Uh-huh. En dat gebeurt door de one and only producer en quizmaster van de show, Delano.
3: Goedemiddag, zonnestraaltjes.
1: Hey.
0: Goedemiddag, Delano.
3: Oké, ik heb er weer zin in. Gisteren heeft Serginho gewonnen. Ik ga vandaag weer testen hoe goed jullie op de hoogte zijn van het nieuws van vandaag. Ik heb 3 vragen voor jullie. En de winnaar mag het volgende liedje kiezen. Sonja, voor welke track ga jij strijden?
1: Ik dacht, ik doe een beetje Trey Songs. Nana.
3: Oké, en jij, Serginho?
0: The Opposites met Slapeloze Nachten.
1: Oeh.
3: Ja?
0: Ja, ja.
1: Dat wil ik bijna expres verliezen, omdat ik die wil horen.
3: En je hebt gisteren verloren, hè?
1: Ja, dat wisten we. Dus dat je had moet, je net ook al gezegd.
3: Je moet gewoon even
1: je begon met Serginho heeft gisteren gewonnen.
3: Ja, je moet gewoon heel snel som zeggen.
1: Okay.
3: En dan ook
1: ik
3: gokken, want dat doet Serginho ook.
1: Mm-hmm.
3: Oké, vraag 1. Provincies keerden in 2025 ruim 92 miljoen euro uit aan schadevergoedingen voor schade veroorzaakt door inheemse diersoorten. Welke diersoort veroorzaakte daarbij veruit de meeste schade? Antwoord A, grauwe ganzen met ruim 46 miljoen euro schade. Antwoord B, wolven met ongeveer 1,5 miljoen euro schade. Of antwoord C, houtduiven met ruim 10 miljoen euro schade. Zon was sneller.
1: Natuurlijk was zon sneller. B. C.
3: Wat is het nou?
1: C? B. Ik zei B.
0: B.
3: Jij
0: B.
3: zegt B?
0: Ja, wolven. Hè?
1: A. A.
3: Ja, hoewel wolven vaak veel aandacht krijgen, veroorzaakten de grauwe ganzen verreweg de meeste schade. Dus ruim 46 miljoen euro.
1: Maar hoe? Wat doet een gans?
3: Grauw zijn. Nee, maar het zijn natuurlijk wel beesten die heel erg sterk zijn.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat als zij een beetje aan spullen zitten of whatever... Dat
1: wil je nog
3: dingen...
1: één keer voordoen hoe ze dat doen? Jullie zien dat thuis niet, maar het is te leuk. Hoe doen de ganzen dat?
3: Oké, we gaan snel naar vraag 2. Het staat nog 0-0.
1: Ja.
3: Ja, een beetje balen voor alle mensen die zich enorm hebben verheugd en voorbereid op de marathon van Sneek. Want de vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken. Wat was hiervoor de belangrijkste reden? Antwoord A. De verwachte hoge temperaturen maken het evenement te gevaarlijk. Antwoord B. Er waren onvoldoende deelnemers ingeschreven voor een marathon en halve marathon. Of antwoord C. Het EHBO en veiligheidsplan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder.
1: Ver.
3: Sedin was iets sneller.
0: A.
3: Antwoord A. De verwachte hoge temperatuur.
1: C.
3: Antwoord C.
1: Dat is Nederland, dat kan niet.
3: Ja, nee, dat is correct. Ja, de gemeente trok de vergunning in nadat het bleek dat het veiligheidsplan was gemaakt door een 22-jarige Groninger die eerder was veroordeeld omdat hij zich voordeed als ambulancemedewerker. En de organisatie had een extern bedrijf ingehuurd en wist niet dat deze man daarbij was betrokken. Dus geen vergunning meer.
1: Ik ben er even stil van.
3: Ja, maar je moet het toch even natrekken. Je moet toch even iets doen.
0: Shit.
3: Maar goed, Serginho, je kan alleen nog gelijk komen. Sonja, je kan gaan voor de overwinning.
1: Ja, dit wordt hem. Ik voel het. Ik doe het voor Caverdië.
3: Oké, overdreven. Zo overdreven gewoon. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland opgegraven. Wat maakte deze ontdekking bijzonder? Antwoord A. Het badhuiscomplex was minimaal 4900 vierkante meter en minstens 2 keer zo groot als vergelijkbare Romeinse badhuizen die eerder in Nederland zijn gevonden. Of antwoord B. Het is het enige Romeins badhuis dat ooit in Nederland is ontdekt. Of antwoord C. Het badhuiscomplex werd gebouwd door keizer Postumus in de 3e eeuw na Christus. Serginho, zeg het maar. Nee. Pst.
0: A.
3: Antwoord A. Ja, dat is goed.
1: Ja, Je lacht.
3: Ja, we gaan snel naar vraag 4, want staat 1-1 de beslissende vraag.
0: De bonusvraag.
3: De bonusvraag. De nieuwe Nederlandse app Startphone moet ouders helpen hun kinderen veilig kennis te laten maken met een smartphone. Hoe werkt deze app? Antwoord A. Kinderen krijgen direct toegang tot alle apps, maar ouders kunnen achteraf zien wat ze hebben gedaan. Antwoord B. De app ontgrendelt functies en apps stap voor stap op basis van de leeftijd van het kind en afspraken met de ouders. Of antwoord C. De app blokkeert alle social media tot het kind 18 jaar oud is.
1: Verson.
3: Serginho was het eerder. Duurt heel lang.
0: C.
1: B natuurlijk.
0: Ik twijfelde.
3: Nee, het is correct. De Starphone werkt met 4 niveaus. Jonge kinderen kunnen eerst alleen bellen met ouders en familie en later krijgen ze toegang tot de educatieve apps. Gefeliciteerd, Sonja.
1: Dankjewel.
3: Voor de café. Goed gedaan.
1: Ja, zie je? Dat helpt. Ik voel me een beetje voorzien, ja, nu. Dat snap je, hè?
3: Ja, alleen jij en het enige verschil tussen jou en hem is 7,8 miljoen volgers.
1: Niks.
0: Wat wilde je horen, Son?
1: Nou, we gaan lekker luisteren naar Trey Songz en Nana.
0: En dan hebben we het zo meteen over Vozinha, de Kaapverdische keeper.
1: Dubai. Put your hands in the air, trigger. Put your hands in the air.

0: Lies met Stuck in My Head. En Sonja, jij vroeg hoe oud is zij eigenlijk?
1: Ja.
0: Waarom wilde je dat weten?
1: Omdat ik... Ik moest sowieso heel erg wennen aan dit nummer. Maar nu ik hem eenmaal ken, vind ik hem echt helemaal te gek. Maar qua stem kon ik niet inschatten hoe oud ze was.
0: Oh, op die manier, ja. Ja, 41.
1: Ja, wauw.
0: Mooie nice. Leeftijd.
1: Ja, zeker. Lekker nummer.
0: Gisteren was het gekkenhuis, Sonja.
1: Gisteren is het nog steeds gekkenhuis.
0: Rotterdam stond op zijn kop.
1: Crazy.
0: En dat heeft allemaal te maken met het WK. Want gisteren speelde Cape Verde tegen Spanje. Ja, in eerste instantie zouden heel veel mensen gedacht hebben van... hey, dit gaat sowieso een pak slagen worden.
1: Uh-huh.
0: Curaçao die heeft het ook meegemaakt tegen Duitsland.
1: Ja.
0: Dus je zou denken, dit wordt weer zo eentje.
1: Ja.
0: Maar... Niets is minder waar.
1: Ik ben nog nooit in mijn hele leven zo blij geweest met een 0-0, hè?
0: Inderdaad, het bleef 0-0 en dat hebben ze echt goed gedaan. Ze hadden ook nog een paar kansen aan het einde om nog op voorsprong te komen.
1: Ja, die corner die had erin gemoeten,
0: ja,
1: man.
0: Dat had het
1: afgemaakt. Maar ja, weet je, aan de andere kant, dit is gewoon al zo mooi en zo een winst.
0: Ja.
1: En Vozinha, die kan nooit meer stuk voor mij.
0: De keeper. Dat was een beetje de held van de avond, kunnen we wel zeggen, toch?
1: Ja, Man of the match. Terecht.
0: En, ging van 50.000 Instagram volgers naar 7,6 miljoen.
1: Ja.
0: Het is gekkenhuis.
1: Ja, het is echt gekkenhuis.
0: Nou ja, zullen we even kijken hoe het in Rotterdam eraan toe ging? Want ik heb hier wat fragmenten liggen. Uh-huh. En dat klinkt zo.
2: Twee maanden geleden gaat kijken, niemand kende ons. Misschien, je kwam op de oude Cape Verde. Maar nu,
3: niemand speelde
2: 0-0 tegen Spanje. 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè.
4: Ik ben echt trots op ons land. Ja, mijn zoon is nu 6. En het gekke is dat deze generatie straks opgroeit met het idee dat het eigenlijk normaal is dat wij meedoen op een eindtoernooi. Daar waar het voor mij vroeger gewoon een fantasie was, een utopie. Ja, en voor hun is het gewoon straks niet meer dan normaal. Ja, dat is toch gewoon goud.
0: Ja, mooi man. En ik zie dat er ook een appje binnenkomt van Rob en die zegt... Goedemiddag Serginho en Sonja, wat een topprestatie.
1: Yes.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Carla die appt ook, die zegt... Hola lieve mensen, aangezien jullie het toch over Cabo hebben... kunnen jullie het nummer Siki Siki draaien voor alle
1: punt.
0: Cabo's?
1: Ik steun dat punt, Carla.
0: Maar we hebben hem gisteren ook al gedraaid.
1: I know, maar ja, het is vandaag zo dat ze hebben gestreden en ze verdienen het.
0: Dus eigenlijk zeg je, we moeten het gewoon nog een keer doen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, laten we dat dan zometeen doen.
1: Fixen we.
0: Even kijken, ja, ik zat naar de beelden te kijken in Rotterdam. Ik werd gewoon zo blij. Ondanks dat ik zelf geen Cabo ben, voelde ik toch die energie.
1: Tuurlijk.
0: En je denkt van, ja man, dit is gewoon iets om trots op te zijn. Omdat we natuurlijk in Nederland gewoon echt een multiculturele groep hebben. Dus we voelen ons ook allemaal verbonden met al die nieuwe landen die daar staan.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Dat is echt super mooi. Luister maar mee.
5: Yes! Ja! Abnormaal gewoon, dit, wat een gevoel.
6: Mensen weten nu, wij zijn er ook, ja?
7: Ze moesten ons allemaal kennen. Maar dat ze dat niet kennen, is niet erg. Maar bij deze, als je ons nog steeds niet kent, onze mooie 10 eilanden, bij deze Cape Verde, man.
5: Heel veel mensen hebben gezegd van, jullie gaan ook maar slag krijgen. Praten. 0-0 tegen Spanje. Wereldkampioen. Bla, bla, bla.
1: Bla, bla, bla. Ik steun dat punt. Nee, ik merk wel dat het me een beetje emotioneert. Omdat het is wel zo. Als ik aan mensen vraag waar denk je dat ik vandaan kom... dan hoor ik of de Antillen of Suriname. En daar stopt het.
0: Ja.
1: En dit is dan wel weer heel mooi, weet je.
0: Maar
1: mensen weten nu waar het
0: ligt.
1: Na dit
0: WK veranderen, denk
1: juist,
0: ik. Het
1: juist.
0: Wordt steeds groter en bekender en dat is alleen maar mooi.
1: Ja.
0: Maandag neemt Cape Verde het op tegen Uruguay om 12 uur 's avonds. En zaterdag 27 juni om 2 uur 's nachts tegen Saoedi-Arabië. Ja, alle teams staan op 1 punt en Cape Verde heeft alle kans om door te gaan naar de volgende ronde. Dus ik zou zeggen, fingers crossed.
1: Yep.
0: En hopelijk pakken ze nog 1 wedstrijdje. En dat is volgens mij genoeg als je 4 punten hebt, want dan ga je gewoon door.
1: Ik geloof erin.
0: We gaan de track draaien. Siki Siki van Lissandro Cucci. Zeg ik het goed?
1: Cucci, sí,
0: en Looney Johnson. Uh-huh. De remix.
1: No way.
0: Hier is hij.

Love Me, geproduceerd door Kanye West. Het is tijd voor Goed Gejat. En eerder hebben we je al twee fragmenten laten horen waarvan de een het origineel is en de ander het origineel goed heeft bestolen. Het gaat vandaag om Curtis Mayfield met Move On Up uit 1970 als de original.

0: classic.
1: Ja, lekker.
0: Blijft gewoon lekker om te horen.
1: Ja.
0: En Kanye West die dacht in 2005... Hey, deze sample, daar moet ik iets mee doen. En die maakte er dit van. Sampled. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Ja, Sonja.
1: Mm.
0: Waar heb jij op gestemd?
1: Ja, net bij Sienna was ik helemaal Kanye West. Maar nu twijfel ik weer een beetje.
0: Serieus?
1: Maar ik moet kiezen. Toch Kanye.
0: Oké.
1: Ja, toch Kanye.
0: Gaan we dat invullen?
1: Ja.
0: Even kijken naar de uitslag. Op Curtis Mayfield en Move On Up hebben onder andere Charissa en Robin gestemd. Maar Kimberly, Mitch en Valerie stemden voor Kanye West en Lupe Fiasco met Touch the Sky. Uiteindelijk kan er maar eentje de winnaar zijn. En met 71% van de stemmen heeft gewonnen Curtis Mayfield.
1: Toch?
0: Move On Up.
1: Oh, dat verbaast me. Maar ja, leuk.
0: De original valt in de smaak dit keer.
1: Snap ik.
0: Ik wil Cindy bedanken. Jessica, Jesse, Janneke, Lisa, Julian en Humphrey voor het stemmen op Curtis Mayfield. We gaan hem draaien hier tijdens Bridge the Gap op NPO Black.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Pharrell Williams ook heeft meegeschreven aan deze track.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Nee, dat wist ik niet. Maar was hij nog vet jong, toch?
0: Ja, heel jong. Ja? Ik zag het in de credits staan. Toen dacht ik, Pharrell Williams.
1: Ik kan ook alles, hè?
0: Crazy, ja.
1: Ik kan alles.
0: Echt alles. Hey Sonny, we gaan zo meteen naar het nieuws van 5 uur. Nog een uur lang door met Bridge the Gap natuurlijk. Yes. We hebben straks ook weer een request voor de luisteraar. We hebben jouw hulp nodig aan de andere kant. Want het is vandaag de verjaardag van Tupac.
1: Nice.
0: Hij zou 55 jaar geworden zijn. Ja. Maar helaas is hij op 25-jarige leeftijd komen te overlijden.
1: Ja man.
0: 25. Ik besefte het helemaal niet totdat ik het weer terugzag.
1: Ja, dan weet je opeens hoe jong, hè?
0: Damn. Ja. 25, dat betekent dat hij voor zijn 25ste al die diepzinnige tracks heeft geschreven.
1: Ja.
0: Hij was een old soul, dat kunnen we zeggen.
1: 100%. Wat is jouw favoriet, Tupac?
0: Dogs Mansion vind ik heel gruwelijk. Sowieso alle grotere hits. California Love.
1: Ja.
0: Echt veel. Veel. Ja. Maar we hebben er zometeen eentje nodig.
1: Yep.
0: Best of Tupac. Laat ook eventjes weten welke track van Tupac volgens jou het beste is en waarom. En laat ook eventjes de titel van de track weten natuurlijk, want die hebben we nodig.
1: Yes.
0: En misschien hoor je hem dan zo meteen terug tijdens de request. Heb jij er al eentjes van?
1: Ja, voor mij blijft het altijd Dear Mama.
0: Dear Mama.
1: Altijd.
0: Ja, dat is sowieso een van de meest succesvolle ook, denk ik.
1: Ja, love it. Ik krijg nu al kippenvel.
0: We gaan het zo meteen zien welke het gaat worden. Maar voor nu Michael Jackson met Speed Demon. Is dit een track die in de lijst is gevoegd?
1: Ik heb hem nog niet één keer voorbij zien komen. Dus als dit je favoriet is, moet je echt heel snel die top 3 gaan sturen via de socials.

0: Soul. Blend. 5 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor North Sea Jazz. NTR, Serginio.
2: Warren G en Nate Dogg met Regulate. Wat weet je van dat, Sonja?
3: Ja, dat ik het zo

0: weet het. En een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap samen met Serginho en Sonja.
1: Yes.
0: Sonja, we hebben nog een kleine 50 minuten te gaan.
1: Ja.
0: Zometeen hebben wij ook een open spot in de playlist. En die open spot in de playlist moet opgevuld gaan worden met een track van Tupac.
1: Yes.
0: We hebben namelijk geconstateerd dat hij vandaag 55 geworden zou zijn. Maar hij kwam helaas te overlijden op 25-jarige leeftijd. Veel te jong.
1: Veel te jong.
0: Heb jij al een track in je hoofd? Je noemde er net al één.
1: Ik heb er vanaf dat je het vroeg nog over na zit te denken. Ik hou ook echt van Changes.
0: Oeh.
1: Mm-hmm. Maar ik blijf toch bij Dear Mama.
0: Dear Mama is het voor jou.
1: Ja.
0: Ik was helemaal vergeten. Do for Love.
1: Oeh.
0: Dat is ook een classic.
1: Oh, misschien moet er gewoon een Tupac top 30 gaan komen.
0: Hé, hey, nu je het zegt.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hier worden ideeën geboren. Krijgen we weer stress. Oh,
0: ja.
1: Dit was al emotionele mishandeling.
0: En we hebben natuurlijk ook nog Hit 'Em Up.
1: Ja, oh ja.
0: Maar dat is wel een beetje niet echt positieve vibes, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, maar wel lekker om naar te luisteren.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Vooral als je in de gym bent of zo, is hij echt lekker.
1: Ja, of in de auto hou ik ook van dat soort liedjes.
0: Ook.
1: Ga ik wel te hard rijden? Dat wel.
0: Genoeg keuze dus. Laat eventjes weten via de NPO Luister-app welke track van Tupac volgens jou echt de nummer 1 is en waarom je die graag zou willen horen. We gaan zo meteen ook eventjes door de Kitty Kotti agenda heen.
1: Nice.
0: Want 1 juli is het zover, hè? Dan is het weer tijd om te herdenken, maar ook te vieren.
1: Yep.
0: En op die dag is er zoveel gaande dat het soms een beetje moeilijk is om te weten waar je eigenlijk moet zijn en wat er te doen is.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar gaan wij jou eventjes een handje bij helpen.
1: Nice.
0: Dan hebben we nog de onmogelijke MJ Top 30.
1: Yep.
0: Er hebben heel wat mensen gestemd, maar niet alleen luisteraars. Ook muzikale sterren hebben hun stemmen uitgebracht. En straks hoor je dus wie er al gestemd hebben en waarom jij ook je stem op jouw top 3 kan uitbrengen.
1: Yes.
0: Dus blijf lekker luisteren. Zometeen komt de muziek aan van Jill Scott met A Long Walk. Die ook gaat optreden in Nederland, hè, binnenkort.
1: Nice.
0: Ik weet eventjes, 10 oktober in de AFAS Live.
1: Nice.
0: Dus wil je erbij zijn, check het dan eventjes.

0: staat 10 oktober in de AFAS Live. Dus mocht je erbij willen zijn. Ik weet niet of er nog tickets zijn. Maar je hebt in ieder geval nog ruim de tijd om er aan eentje te komen. Mocht je willen gaan. Sonny.
1: Yes.
0: Jij bent bezig met de onmogelijke Michael Jackson top 30.
1: En hoe?
0: Ja, het gaat goed met die stemmen die er binnenkomen op dit moment.
1: Er wordt echt heel veel gestemd. En er wordt heel opvallend gestemd, vind ik
0: opvallend.
1: Ook.
0: Opvallend?
1: Ja, er staan dus tracks waarvan ik dacht, nou, dat wordt zeker een top 10. Die staan dan ergens in de 30.
0: Ja.
1: En andersom.
0: Oké. Okay.
1: Zal ik anders gewoon vertellen wat op nummer 2 staat? Nu?
0: Nu?
1: Ja, zal ik het gewoon doen? Fuck it.
0: Ja,
1: ik zeg
0: maar.
1: Het gewoon.
0: Doe maar.
1: Man in the Mirror. Op 2.
0: Oké.
1: Aha. Ja, wordt massaal opgestemd. Dus als je het er niet mee eens bent, weet je, doe er wat aan.
0: Ja, ik snap het ergens wel.
1: Is prachtig.
0: Goed nummer.
1: Ja, maar ik had hem niet op nummer 2 verwacht.
0: Top 3 had ik niet verwacht.
1: Nee, ik ook niet.
0: Okay.
1: Maar ja, alles kan nog veranderen. Er zijn nog 2 hele dagen dat je kan stemmen. Dus doe dat ook vooral gewoon.
0: En dat kan dus via de socials van onder andere NPO Blend, maar ook via jouw socials, hè?
1: Via mijn socials, via de NPO Luister-app, via de website kom je dan ook weer daar terecht, geloof ik. Er zijn heel veel plekken waar je kan stemmen, dus je hebt geen excuus om het niet te doen. Ik snap dat het moeilijk is.
0: Hey,
1: niet voor niets onmogelijk.
0: Ja.
1: Maar het kan. Er zijn meer mensen die het hebben gedaan.
0: Ja, inderdaad zijn er meer mensen die het hebben gedaan. Replay heeft gestemd. Edcilia Rombly heeft gestemd. Phonics-presentator Fernando Halman. Milton van Romeo. En Montel Jordan.
1: Yep.
0: Zullen we even een stukje luisteren naar de lijsten van deze toppers?
1: Yes.
2: Replay nummer 1, ja. Nogmaals, het was onmogelijk eigenlijk, maar Sam, jij mag het bekendmaken. Wat is ons in nummer 1?
3: Het was moeilijk, heel moeilijk, maar toch, dit is ons in nummer 1. I want to rock with you.
2: Oh.
3: I rock with you.
2: Nou.
4: Yes, it's Celia hier. Oké, wat ik wel te gek vind is bijvoorbeeld, oké, we zetten op 3, You got me working, day and night. You got me working, day and night. Die vind ik wel leuk. Die vind ik wel heel leuk.
5: I twijfel tussen Remember the Time en Dirty Diana. Ik ga voor Dirty Diana omdat ik altijd denk dat het stiekem voor Diana Ross geschreven is. En de anderen zeggen weer Lady Diana. We zullen het nooit weten. Of wel?
6: Dirty Diana. Oh.
7: Mijn favoriete Michael Jackson track is sowieso mijn favoriete liedje aller tijden. The Lady in My Life.
8: But my third favorite is probably Off the Wall. Because that do what you want to do. There ain't no rules, it's up to you. It's time to come alive. That bridge is crazy. So tonight, gotta leave that 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove. That Off the Wall. Yeah, Off the Wall is probably my third favorite Michael Jackson song of all time.
0: Ja, classic.
1: Ja,
0: mooie
1: maar
0: lijsten.
1: Ook een track waarvan ik niet had verwacht dat die zo hoog zou komen te staan als nu, Off the Wall.
0: Ja.
1: Dus ik ben echt verbaasd. Helemaal leuk.
0: Hey, ik zou zeggen, ga zo snel mogelijk stemmen. Want de lijst die komt er vrijdag alweer aan, hè?
1: Ja, vrijdag om 1 uur.
0: Vrijdag om 1 uur gaan we dus de MJ Top 30 in. En op dit moment kan jij je stemmen dus uitbrengen via alle socials van Sonja. Maar ook van NPO Blend of via de NPO Luister-app. Ja. En zorg ervoor dat die lijst zo accuraat mogelijk wordt. Dus ga stemmen.
1: Yes.
0: Maar voor nu zijn we ook nog op zoek naar een track van Tupac. We hebben namelijk een open spot in de playlist en die willen we zo opvullen met een track van Tupac, omdat het vandaag zijn 55ste verjaardag zou zijn. Dus heb jij een track van Tupac waarvan jij zoiets hebt van, hey, dit is de Tupac song of all times, de beste? Ja, laat het even weten door middel van een berichtje of een voice memo. En misschien hoor je hem dan zometeen terug. Craig David, Two Steps Back. En zometeen ook muziek van LMA hier op NPO.

0: met 100. Ja, deze dame, die is zo goed. En blijft nog steeds gewoon goede muziek leveren na al die jaren. Dat is altijd heel mooi om te zien als mensen consistent blijven leveren en ja, gewoon die kwaliteit erin kunnen houden.
1: Yep.
0: Dus shout-out naar Ella May.
2: Ella.
0: Even kijken, ja, Kitty Kotti, een Surinaams begrip, betekent verbroken ketenen.
2: Mm-hmm.
0: Het symboliseert de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863... in toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. En daarmee de afsluiting van een zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis.
2: Yep.
0: Ja, dat is een dag waar ook heel veel gebeurt. Er wordt veel gevierd, er wordt herdacht. Er is zoveel gaande dat je op een gegeven moment gewoon niet meer doorhebt van wat er allemaal gaande is.
2: Ja, waar moet je heen?
0: Waar moet je heen? Waar begin je?
2: Ja.
0: Of ga je elk jaar naar die ene plek waar je altijd heen gaat? Soms wil je ook een beetje variatie, toch?
2: Eens.
0: Dus ik dacht, misschien is het een goed idee om eventjes te checken wat er allemaal gebeurt op deze dag. Waar kan je naartoe? Wat kan je zien? En ja, natuurlijk de meest standaard plek waar iedereen wel naartoe gaat is natuurlijk Kitty Kotti Festival op het Museumplein.
2: Ja.
0: Ja, daar wordt het nu gevierd. Eerst was het in Oosterpark in Amsterdam. Maar Museumplein biedt toch iets meer ruimte, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: En is qua veiligheid ook beter bereikbaar. Dus
2: ook belangrijk.
0: Ook belangrijk.
2: Ja.
0: Op het Museumplein is Gregory Shaggy, de danser die ja, natuurlijk bekend staat van, ja, als danser, maar ook als choreograaf. En hij draagt ook zijn steentje bij op 1 juli om tijdens Kitty Kotti Festival ja, de mensen te laten dansen, de kinderen plezier te laten hebben.
2: Nice.
0: En ik vroeg hem, waarom moeten mensen erbij zijn? En hij zegt het volgende.
3: Mijn naam is Gregory Shaggy en op 1 juli op Kitty Kotti Museumplein doe ik de Gregory Shaggy's Dansvisa. Dat betekent dat alle kinderen en ouders welkom zijn om met mij te dansen. Ze mogen hun beste dansmoves laten zien. We dansen samen. Het wordt gewoon een gezellig dansfeestje. Onze eigen kleine discotheekje. Ik zie jullie daar. Lobby.
0: Ja, leuk toch?
2: Cute. Ja, leuk.
0: Dus los van het feit dat je weet dat er iets op Museumplein is, weet je nu dus ook dat je bij Gregory Shaggy langs kan om je beste dansmoves te laten zien.
2: In het kleine discotheekje.
0: Precies dat.
2: Ja.
0: En dan hebben we even kijken. When We Were Kings and Queens. Ja, deze middag vormt de aftrap van Food for Thought. Een stadsbreed programma rond herdenken, vrijheid en verbinding. Op het Museumplein vindt de vooronthulling plaats van het herdenkings- en bevrijdingsbeeld. When We Were Kings and Queens. En daarnaast zijn er spoken word optredens, open mic sessies, kunstactiviteiten en ontmoetingen waarin bezoekers actief kunnen deelnemen. Het programma vormt de opmaat naar de herdenkings- en bevrijdingsactiviteit rond Kitty Kotti later in juli. Dan hebben we nog een festival.
2: Mm-hmm.
0: Dat is Kitty Kotti Festival in Den Bosch. Kijk, ik wist niet dat er ook Kitty Kotti Festivals in andere steden waren, moet ik eerlijk zeggen.
2: I was today years old.
0: Dus in Den Bosch is het gaande. Volgens mij heb je ook Kitty Kotti Festival in Utrecht.
2: Nice.
0: Dat zag ik nog voorbij komen. Dus het is wel echt een landelijk ding aan het worden.
2: Ja, als je wat wil gaan doen, zou ik zeker even googlen. En
0: ja,
2: goed kijken wat er allemaal is, want er is zoveel.
0: Ja, precies. Ja, in Den Bosch vindt het dus plaats op zaterdag 4 juli. Dus dat is niet op 1 juli zelf, maar op zaterdag 4 juli. Georganiseerd door Stichting Comité Kitty Kotti s'Hertogenbosch. Naast live optredens en artiesten zoals LaRouche en Pegasaya is er volop ruimte voor dance, ja, voetbaltoernooi en authentieke Surinaamse Caribische gerechten.
2: Mm.
0: Dus ga lekker dansen, ga lekker eten, ga lekker vieren en vooral herdenken.
2: Ik heb honger nu.
0: Ja, ik ook wel een beetje.
2: Ik zit een beetje te denken aan die Surinaamse en Caribische gerechten. Ik heb gelijk trek.
0: Noem er eentje. Wat komt er in als eerste in je hoofd op?
2: Moximiti.
0: Hey. Hey, ik krijg ook meteen honger, man.

0: Lani met After Hours. Ja, we zijn aangekomen bij het moment waarop wij gewacht hebben eigenlijk een beetje. Het draaien van een song van Tupac. Het zou vandaag zijn 55ste verjaardag zijn geweest. Maar helaas kwam hij te overlijden toen hij 25 was. En we vroegen aan jou wat jouw favoriete Tupac-song aller tijden is. En we krijgen echt een hele hoop reacties binnen. Zo zie je maar dat Tupac nog steeds veel losmaakt. Frank zegt All Eyes On Me.
1: Classic.
0: Classic. Natasha die zegt Wonder Why. Oké.
1: Nice.
0: Jurgen die zegt, wat denken jullie van Running From The Police? De enige echte collaboration track van Tupac en de Notorious B.I.G. Oké, dat is wel
1: die
0: iets.
1: Die moet ik even gaan luisteren. Ja, ik weet niet of ik die ken.
0: Die is ook niet meteen on top of mind bij mij, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar nice.
0: En dan hebben we even kijken. Wilma, Do For Love of I Ain't Mad At You.
1: Allebei lekker.
0: Classics. En Ian stuurt ook een berichtje die zegt Tupac top 30. Doen.
1: Ik kan niks beloven.
0: Darnell, Live and Die in L.A.
1: Ja,
0: Ivan die zegt Wonder Why They Call You a Bitch. Hey. Die is classic.
1: Ja.
0: Die is classic.
1: Die is nice.
0: Ja, zegt,
1: hoe moet je hier nou uit kiezen?
0: Ja, lastig wel, hè?
1: Ja,
0: wel
1: ik heb nu alweer
0: lastig.
1: Keuzestress.
0: Ian zegt ook nog Dear Mama.
1: Ja.
0: Maar mijn favoriete is toch Still I Rise.
1: Oké, interesting. Maar je ziet het, hè? Ik denk dan, nou, er zal ook best wel vaak California in voorkomen.
0: Ja.
1: En dan wordt daar toch niet op gestemd. Dus je kan gewoon geen aannames doen met dit soort dingen. Dat is te leuk.
0: Maar dat zijn ook een beetje de uitgekoude hits, zoals we die noemen.
1: Ja, is.
0: Maar toen kwam Marcel met de reactie en die vond ik wel interessant. Die zegt, voor mij is de absolute toptrack vooral de collab en de beat van Toss It Up. De clip werd destijds veelvuldig getoond. Ja, ik weet precies welke track dat is. Dat is de track waarin Tupac ook een diss gooide richting Dr. Dre.
1: Oh.
0: Dat was ook totaal onverwachts.
1: Oh.
0: En er staan features op van Aaron Hall, Danny Boy en Casey en JoJo.
1: Oeh, interesting combination.
0: Snap je. Dus,
1: kunnen we die doen?
0: Zullen we die dan gewoon gaan draaien?
1: Ja, die wil ik wel even horen.
0: Maar dan draaien we ook gewoon de videoclipversie, zodat we Marcel toch een beetje terug kunnen sturen naar die tijd.
1: Ja, lekker.
0: Zullen we dat doen?
1: Ik ga mee.
0: Let's do it.

0: Tegen mij niet.
1: I love the way you lie.
0: Kan je
1: never
0: goed liegen?
1: Als het moet. Ja? Dus als het echt noodzakelijk is, dan heb ik gewoon een straight face. Mm-hmm. Maar anders moet ik gewoon lachen.
0: Ja, goed zo.
1: Jij?
0: Dat is ook geen goede eigenschap. Ik kan heel goed liegen. En dat weet ik door spellen. Ja. Als bijvoorbeeld weerwolven. Ken je dat?
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben
1: ja.
0: er zo goed in. Dus dacht ik, ik kan goed liegen. Maar ik doe het niet hoor.
1: Ja, ja.
0: Nee, maar eigenlijk ja. Ik vind dat echt lelijk.
1: Oké, gelukkig. Ja. Want toen je zei, ik ben er goed in, toen begon ik me een beetje zorgen te maken.
0: Zou ik ook doen als ik jou was.
1: Oh, oh, oh.
0: Hey, het is alweer klaar, man.
1: Het is alweer bijna klaar, inderdaad.
0: Ja,
1: nog een kleine 6 minuten en dan is het alweer 6 uur. Ja. En als het 6 uur is, dan is het tijd voor non-stop muziek. Ja. Ik zal even spieken wat eraan zit te komen. Muziek van Jodeci. Georgia Smith. Ik zie Jiggy J voorbij komen. Doja Cat. Tweet. Lekker. Mariah Carey. Mantle Jordan.
0: Come on.
1: LL Cool J. Mm. Hey, genoeg classics die zometeen op je staan te wachten.
0: Ik ga luisteren in de auto onderweg naar huis.
1: Ik ook.
0: Yep.
1: Heb je nog plannen vanavond, Sonny?
0: Nou, ik ga nog even diep in Michael duiken. En kijken of ik nog wat leuke dingen kan vinden. En iedere keer denk ik, straks kan ik geen Michael Jackson meer luisteren.
1: Ja.
0: Maar dat gaat gewoon nooit gebeuren.
1: Ja, je luistert al 30, 40 jaar.
0: Yep,
1: dus waarom zou er niet nog een...
0: helemaal verliefd op deze
1: precies
0: man.
1: Precies dat.
0: Ja. Ja, dus dat ga ik doen.
1: Stemmen kan dus nog tot en met donderdag.
0: Ja, laten we gewoon doen. Tot en met donderdag. Dan ga ik 's avonds de laatste erbij optellen. En dan hebben we echt een... top 30 die door de luisteraar gemaakt is.
1: Ja, want vrijdag vanaf 1 uur is het tijd voor de onmogelijke MJ top 30. En Sonja die gaat dus een lijst samenstellen. Of tenminste, daar is ze al mee begonnen. Maar die kan jij nog beïnvloeden door jouw favoriete top 3 te laten weten.
0: Ja.
1: Dus breng die eventjes uit via de socials.
0: Yes.
1: Van NPO Blend, maar ook van Sonja zelf. En ook via de NPO Luisterapp kan je jouw top 3 doorsturen.
0: Ja.
1: En misschien hoor je hem dan terug vrijdag.
0: Vrijdag is die day.
1: Precies dat.
0: Ja, man.
1: Hey, Sonja, maak er een fijne avond van.
0: Jij ook.
1: Jij als luisteraar aan de andere kant ook een hele fijne avond. We hebben heel gezellig gesproken in de NPO Luister-app vandaag. En dat waarderen we heel erg.
0: Ja, dankjewel daarvoor.
1: Dus keep the same energy de komende tijd. Want we hebben genoten van je.
0: Yes.
1: Hele fijne avond en tot

0: 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen and Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz. 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen.

0: Show. Blend. 7 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
0: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
2: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Het lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
0: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson-nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Soul. Blend. 8 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
1: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
0: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Givion.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app. Maria. Check.

0: Soul. Blend. 9 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
1: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
0: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Now Rogers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend.

0: Soul. Blend. 10 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben: het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet. Ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

0: Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.
1: You know, girl, it's crazy. I've always been wanting a girl like you. It's fine, bro. Can I get your number?

0: and soul. Blend.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

Yeah. Dit is binnen zonde.

0: Mixo. Blend. 12 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen and Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon.